0: over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de...

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. De concerten van rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Het weer, eerst nog buien, verder geregeld zon. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
0: Dit

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Just

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer, eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Het weer vandaag veel zon, maar ook bewolking. Eind van de middag kans op een onweersbui met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar na een ongeluk 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging, de weg is weer vrij. A7 Den Oeverhoorn bij afrit Medemblik 2 kilometer file. N250 Den Helder de Kooi bij Den Helder 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor twee concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+. Kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken. Zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 99 Den Oever Den Helder bij Den Helder 3 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim 1 graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het nog reuze mee met de drukte als je het afzet tegen de rest van het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wel een kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwmeer bij Amsterdam Hemhavens. En 20 minuten vertraging op de N99 Den Hoever Den Helder bij Den Helder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer. Het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Verder is het niet heel erg druk op de Noord-Hollandse wegen, maar op een paar plaatsen staat het wel vast. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Een kwartier extra op de A9 momenteel vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 15 kilometer file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer. A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Hemhavens een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk. Daar staat de file voor de aansluiting met de N514, 3 kilometer. En op de N246 vanuit Westgraafdijk naar Beverwijk een kwartier vertraging bij Westzaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands. Het weer, het is broeierig warm. In het zuiden kan het ook onweren. Vannacht koelt het af tot een graad of 15.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file in onze regio. Vanmiddag en vanavond moet het verkeer ook rekening houden met zware onweersbuien. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. De half uur vertraging tussen Schiphol en Zoetewoude Rijndijk rijdt langzaam over 22 kilometer. Kwartiertje extra op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport. Kwartier extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 14 kilometer file tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. Kwartier vertraging op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er staat 4 kilometer file bij knooppunt IJmuiden. En een kwartier vertraging op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Nee.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde coronagevallen waren in Nederland. Hongarije kan de bevroren EU-tegoeden van ruim 16 miljard euro krijgen als de regering de beloofde hervormingen heeft doorgevoerd. De nieuwe Hongaarse premier Magyar en de Europese Commissie hebben daarover afspraken gemaakt. De koningin Maxima heeft haar reservistenopleiding bij Defensie afgerond. Op de kazerne in Breda kreeg Maxima haar baret uitgereikt. En het weer, fikse regen- en onweersbuien. En komend weekend zonnig en zo'n 25 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is de spits nagenoeg voorbij. Houden wel rekening mee dat er zware onweersbuien over ons land trekken. Dat treft ook de regio Noord-Holland. Je hebt bijvoorbeeld nog 5 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer nog 8 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer. En op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.
6: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
7: Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM.

0: Goedenavond allemaal, het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat kan maar één ding betekenen hier op ZFM Zandvoort. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Jelmer en de M&M's. En dat doe ik dit keer niet alleen, maar wel met weinig bezetting. We zijn er ook maar met z'n tweeën vandaag.
1: Ja, nog steeds M&M, hè? Mike en Mirko. En ik begrijp dat Mickey ook zometeen nog komt. En als het goed is, Jelmer ook. Maar dat is nog een beetje een mysterie, toch?
0: Ja, dat is wel een beetje het mysterie voor de mensen die het niet weten. Jelmer die is nu nog druk bezig met de voorbereidingen voor het buurtfeest Nieuw-Noord. Dat is natuurlijk morgen in Nieuw-Noord. En die is dat aan het voorbereiden allemaal. Dus die heeft het allemaal druk, want morgen is het natuurlijk de dag. We gaan het er zo ook nog even kort over hebben.
1: Ja, want dan kan je ook gewoon heen als niet-Nieuw-Noorder. Dat kan
0: ja,
1: ik wel
0: dat is wel goed
1: zeggen.
0: Om te optellen, want dan hadden we daar een vraag over. Dus inderdaad, daar kan je ook heen als niet-Nieuw-Noorder. Maar die is daar druk mee bezig. Nou, Mickey die is te laat. Dus ja, misschien in de tweede uur compleet, maar voor nu moeten wij het even samen doen. Maar goed, dat
1: wat
0: is
1: erg.
0: Natuurlijk ook wel gewoon gezellig. Dus ik begin maar gelijk met de vraag, ja, hoe was jouw maand eigenlijk? Hoe was jouw mei 2026?
1: Ontzettend druk. Het is een maand waarin heel veel is gebeurd. Ik weet niet waarom. Soms heb je dat gewoon. Dus voor mij persoonlijk, ik had heel veel opdrachten voor werk. Ook weer een paar leuke perspectieven op dat gebied. Dus ik heb ook voor de eerste keer een interview gehad met een Tweede Kamerlid. Voor wat ik toen met werkte. Dat was ook wel cool. Toch wel cool om in Den Haag te zitten. En echt even iemand te spreken op dat gebied. En ik ben naar Hamburg geweest. Daar was ik er vorige keer natuurlijk niet bij. Ik heb het heel druk gehad op de achtergrond met gemeenteraadszaken. Want dat is natuurlijk allemaal weer op gang. En coalitieonderhandeling stond dus ook weer heel veel verder. Dus ja, daar moeten wij dan weer binnenkort op gaan reageren. Dus natuurlijk ook dat op de voet gevolgd en erbij gedragen. Dus ja, ik ratel wat dingen op, maar het was best een drukke maand voor mij, ja.
0: Ja, ja. Zo klinkt het inderdaad ook, maar dat is goed dat we zo'n drukke maand hebben. We moeten toch een beetje de uitzending vullen zo met z'n tweeën.
1: Zeker.
0: Nee, maar leuk in ieder geval. Dus vorige maand er natuurlijk niet bij. Toen hadden we ook al een niet compleet team. Toen hebben we natuurlijk eigenlijk de conclusie getrokken dat ik nu de enige ben die nog nooit een uitzending gemist heeft. Ja, echt, het is een mijlpaal.
1: Heb je echt nog nooit een uitzending gemist?
0: Nee.
1: Dat klopt, ja.
0: Het klopt, ja.
1: Dat is echt knap.
0: Ja, dat is nu ook de reden van
1: ook gewoon nooit ziek of zo, nee. Volgens mij niet.
0: Nou, wel één keer bijna niet helemaal helpt. Weet je nog, die ene eindejaarsvertelling toen, dat was wel echt...
1: Maar toen was je er wel.
0: Ik was present, maar vraag niet hoe. Dat was, dat was niet best.
1: Petrol.
0: Maar goed, tot zover. Dus ja, mijn maand mei was eigenlijk ook wel gewoon goed. Ook wel lekker druk inderdaad. Heel veel drukke weekenden gehad. Wel heel veel leuke weekenden gehad vooral. Maar goed, toch wel allemaal nu weer een beetje chill. Dit weekend nog druk en daarna gaat de zomer beginnen. Dan zijn we allemaal zo lekker relaxed weer. Want ja, het was ook dit keer eigenlijk toch al een beetje zomer afgelopen week. Een beetje van het weer genoten. Of was het toch dat je dacht, nu wel heel heet voor mij?
1: Ik moet wel zeggen, ik ben echt zo'n jongen. Ik zeg dat ik hou meer van de winter. Ik vind op het moment dat dan de zon gaat stralen. Dan zie je altijd iedereen helemaal wild doen. En dan moeten ineens de raampjes bij de auto's open. En dan moet er boem, boem, boem, rap of house of weet ik veel wat gedraaid worden. En ik dacht van, ja, maar jongens, het is gewoon warm. Het is gewoon, er is niks veranderd. Alleen het is nu warm, weet je. Het is gewoon zo van... Ik weet niet, erg vind ik het wel aandoenlijk dat iedereen er zo blij van wordt. Maar ik hou zelf altijd wel gewoon lekker van de winter. Want dan zijn mensen in mijn ogen vaak juist veel meer gewoon zichzelf. Ik weet niet wat gek is om te zeggen, maar ze zijn veel meer gewoon wie ze anders ook zouden zijn. Dus in die zin was het warm. Maar tegelijkertijd, ja, ook ik heb genoten van het warme weer. Ik heb lekker ook laatst een barbecue georganiseerd voor mijn oma, opa. Lekker met mijn broertjes ook en mijn vriendin. Ouders waren weg, dus ik denk dat is een goed moment om dat te doen. En daar ook weer een heel lekker, leuk en interessant iets op de barbecue gegooid. Wat zometeen tijdens de Meer Kook Show alles op het menu editie besproken zal worden. Dus de barbecue recepten staan ook alweer klaar.
0: Ja, ik ben alweer benieuwd. Het is wel mooi lekker zomers natuurlijk. Gewoon zo'n barbecue recept.
1: Zeker,
0: en de Meer Kook Show alles op het menu editie natuurlijk.
1: Precies.
0: Ik heb ook eindelijk de jingle. Dat is ook wel gewoon heel lekker. Dat was wel,
1: dat is wel fijn.
0: Ja,
1: duurde even een half jaar.
0: Maar dan heb je ook zeker
1: wat. Heb je hem wat, ja.
0: Nee, leuk. Nou goed, we gaan dus gewoon onze normale rubrieken afwerken. Te beginnen met het nieuwsoverzicht. Ik heb van jou dus gewoon geen nieuws item gekregen.
1: Ja,
0: echt...
1: ik heb wel nieuws.
0: Oh, je hebt wel nieuws.
1: Ja, ik heb erover nagedacht. Maar het is een maand waarin echt ontzettend veel is gebeurd. En dan druk ik het echt nog heel slecht uit. Heel veel gave nieuwtjes, gave wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Geopolitieke gebeurtenissen natuurlijk. Maar iets wat Nederland toch wel in de ban hield afgelopen tijd... is toch wel het debat geweest rondom de polarisatie. We zagen natuurlijk laatst dat de Extinction Rebellion... Utrecht centraal helemaal hadden geblokkeerd. Er zelf op de sporen te lopen en op de stations vast te zetten. We hebben natuurlijk de rellen gezien in Loosdrecht. Waar op een gegeven moment een AZC, een bosje daar eigenlijk in de fik werd gezet. En er van alles en nog wat gebeurde. Dus dat is wel een beetje mijn mijn thema. Want ik begin wel het gevoel te krijgen. En ik volg politiek al heel lang. Heel actief, al sinds mijn 16. Maar ik heb wel echt het gevoel dat mensen wat bozer en ontevredener zijn dan wat ik in ieder geval zelf tot nu toe heb gezien. En ik weet niet wat dat betekent, zeg maar. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Maaike. Of jij er wat van hebt meegekregen, of dat gewoon mijn gevoel is.
0: Ik heb wel natuurlijk heel veel van die dingen die je hebt opgenoemd meegekregen. Ik heb niet echt erover nagedacht om het bijvoorbeeld als mijn nieuws uit te doen. Maar inderdaad, wat jij zegt klopt dus zeker wel. Zeker zien wel, het lijkt wel of het steeds meer een beetje hard tegen hard aan het worden is. Dus een beetje zwart tegen wit, een beetje links tegen rechts, een beetje op die fiets. En je ziet ook dat het steeds meer in het openbaar inderdaad geuit wordt. Dat je dan inderdaad protesten krijgt. Nou, protest is natuurlijk iets van alle tijden. Maar ja, we zien het nu natuurlijk steeds vaker in het nieuws, social media voorbij komen. Dan krijg je ook tegelijk weer tegenprotesten van andere mensen. Dat je dan denkt, ja, het wordt een beetje een soort een oneindige cycle van protesten. Zo voelt dat tenminste een beetje. En ja, dat is natuurlijk toch wel een soort kwalijke zaak, denk ik. Want ook als je ziet inderdaad bijvoorbeeld met AZC-protesten of met Extinction Rebellion, dan heb je natuurlijk even Extinction Rebellion dan het iets lichtere onderwerp dat voor deze zonnige, warme, nou is het nog niet maar warme avond. Mm-hmm. Dus als je dan bijvoorbeeld ziet dat je dus mensen hebt die dan gaan protesteren, wat ik dan trouwens wel heel grappig vond, gaan dan protesteren tegen waar ze vorige keer tegen geprotesteerd. Ik heb die net Extinction Rebellion overal tegen.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik ook niet eens meer weet waarvoor het nou precies was. Nee, maar goed, ze vonden het in ieder geval nodig om op Utrecht Centraal heel veel mensen dwars te bomen die gewoon naar huis wilden of naar iets leuks toe wilden.
0: Ja, maar dan zie je dus inderdaad dat die mensen gaan protesteren. Dan heb je weer een andere groep die dan wil protesteren van we zijn tegen Extinction Rebellion en die mensen kunnen allemaal de pot op, weet je wel. Dan denk ik van ja, maar wat wordt dit nou voor een soort burgeroorlogachtig iets? Wat je denkt van,
1: maar dat is dus ook wel een beetje mijn gevoel. En het is natuurlijk ook lastig, hè? Want ik moet ook wel zeggen, iets waar ik dan persoonlijk zeker de laatste jaren best wel veel over na heb gedacht. Ik heb natuurlijk ook mijn meningen. En ik moet bijvoorbeeld zeggen, ik ben zeker op de hand, ga ik gewoon eerlijk in zijn, van de mensen die zich bijvoorbeeld verzetten tegen een AZC. Heel duidelijk ook. Ik ben er ook hartstikke tegen. Ik vind het heel raar dat dat niet lokaal democratisch besloten wordt. Maar ik moet zeggen, ik snap ook het perspectief van mensen die zeggen van ja, maar weet je, wat andere mensen stemmen, waardoor dat dit ons wordt aangedaan. En zij zeggen eigenlijk van ja, wij ervaren daar allerlei vormen van overlast door, criminaliteit. Er komt natuurlijk leed bij kijken. Wij ervaren een deel van de woningnood wordt wel degelijk verslechterd of in ieder geval minder snel opgelost door migratie. Economisch gezien heeft het een bepaalde impact. En ik breng het even zo respectvol mogelijk. Ja. Hè? Maar zij zeggen eigenlijk, ja, ik vind wel dat bepaalde bestuurders en bepaalde mensen die dat maar verwelkomen, die daar dus eigenlijk indirect mijn leven mee verpesten, die neem ik dat kwalijk. En als ik heel eerlijk ben, dat is een perspectief wat ik nooit zo goed begreep. Want in die zin, Extinction Rebellion, om hem even om te draaien, die dat dan beweren over het klimaat, die zeggen eigenlijk hetzelfde. Hè? Wij vinden dat bestuurders whatever niet genoeg doen voor de aarde.
0: Ja.
1: En die verpesten daarmee op de toekomst. In de toekomst is hun beeld mogelijk hoe het gaat op deze planeet. Ja. En hoe wij kunnen leven. En dan gaat het allemaal mis, zeg maar. En wat ik dus lastig vind van deze gedachte, daarom leg ik het even zo uit, is ik heb er dus heel veel begrip voor. Tegelijkertijd vind ik het ook toch wel spannend. Want waar eindigt het dan?
0: Ja, nou, ik denk
1: dat antwoord heb ik niet.
0: Ja, ik denk dat het goed is dat jij inderdaad zegt over perspectieven. Dat is even een hoek waar ik niet zo snel inkwam, zo snel zelf. Maar inderdaad, ik denk dat dat ook gewoon vooral een beetje ontbreekt tegenwoordig. Te kunnen zien van dat andere perspectief. Kijk, ik ben zelf ook niet de grootste Extinction Rebellion. En daar ga ik ook heel eerlijk over zijn.
1: Ik vind, absoluut niet.
0: Weet je, los van hun gedachtegoed vind ik de manier waarop zij actie voeren niet oké.
1: Nee, ik ook niet.
0: Kijk, inderdaad, snelwegen blokkeren vind ik persoonlijk bijzonder achterlijk, levensgevaarlijk. Daar ben ik heel erg op tegen. Ik kan wel zien vanuit hun perspectief, en ondanks vind ik het zelf heel stom.
1: Ja,
0: oké, ze zijn tegen het klimaat, tegen auto's misschien. Nou ja, dan denk ik, het is logisch. Ik zou het niet zelf doen, ik vind het.
1: Nee.
0: Maar wat ik dan niet begrijp, is dat ze dan ook Utrecht Centraal gaan blokkeren, zodat iedereen juist weer bijvoorbeeld met de auto moet. Dat werkt er elkaar een beetje tegen, die doelen.
1: Ja. Dat is het. En
0: maar inderdaad, even los nog over perspectief. Ik kan wel in zekere zin zien waarom die mensen zich zo voelen wellicht. Weet je? Het is natuurlijk een beetje bubbels. En het is een beetje ook waar je vandaan komt, waar je opgegroeid bent. En hoe jouw wereldbeeld daarin ook is. Iedereen heeft eigen waardes, iedereen heeft eigen normen. Iedereen vindt het een en het ander belangrijk. Maar ik kan me wel inzien dat mensen anders over denken. En ik zal ook mensen niet zo snel kwalijk nemen voor zo'n perspectief. Ik ben het er niet mee eens. Ik zeg dat ik het er niet mee eens ben. Maar die mensen moeten wel het recht hebben om dat perspectief te uiten. En het gebrek bij mij is een beetje wat je vaak ziet, is dat het van de andere kant niet zozeer terugkomt. Dus ik heb het idee dat mensen heel erg worden gezien als minderwaardig, omdat ze dus iets anders denken. Ja. En daar gaat het in mijn optiek mis, want daardoor krijg je ook die tegenprotesten. En dat je dan steeds meer conflicten krijgt. Niet eens meer om het gedachtegoed, maar gewoon om het andere idee.
1: Nou, precies, want dat valt mij ook op. Want gewoon even heel plat gezegd, en daar ben ik ook ongelooflijk van geschrokken. En dat is vaker hoor geweest afgelopen tijd dat ik geschrokken ben. Ook met Charlie Kirk toen. Dat echt gewoon. En dat ben je een Amerikaan die in zijn nek is geschoten op de meest walgelijke manier. Nadat hij een open debat organiseerde met studenten. En dat ik gewoon op Snapchat en Instagram berichtjes zag van linkse Nederlandse meiden. Die zeiden, hahaha, wat leuk, Charlie Kirk is dood. Gewoon echt ziekelijke dingen. En ook afgelopen tijd dus in Loosdrecht. Kijk, tuurlijk wil je niet dat een bosje in de fik vliegt. Tegelijkertijd, laat het in context plaatsen. Er waren daar mannen binnen die maakten kilsnijgebaren naar het publiek. Wat al niet blij was met dat daar een AZC was. Want ze vinden het onveilig voor hun omgeving. Ja, wat gaan die mensen vervolgens doen? Die worden boos. Maar wat gebeurt er vervolgens in de media? Het gaat over fascisten en nazi's. En het zijn allemaal racistische mensen die het slecht bedoelen en weet ik wat. En dat slaat gewoon ergens op. En precies wat jij zegt, waar wij nog gedachten geven in ieder geval aan, joh, we begrijpen enigszins waar Extinction Rebellion vandaan komt, maar is dit een manier? Zie je omgekeerd dat je gewoon maatschappelijk een soort verschoppeling wordt gemaakt. Hè? Je wordt met van alles en nog wat aangevallen. Je wordt op de meest walgelijke manier zwart gemaakt. En dan wat? Ik ben gewoon niet waar het eindigt. Ja, het is een beetje in die zin een gek open einde. Maar ik zie het niet snel gaan liggen. Ik heb wel het gevoel dat er actie nodig is. En ik denk niet, want dat is wat je wel heel erg ziet bij bestuur. Dat is dan waar ik dan mee afsluit. En dan gaan we naar jouw punt, want dan zijn we te lang bezig. Ja. Ik denk niet dat repressie vanuit de overheid, want dat is wat je nu heel erg ziet, hè, dat ze steeds meer willen verbieden en de IVD nog meer invloed willen gaan geven en dit en dat. En ze willen dit illegaliseren en dat mag niet meer gezegd worden. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk als ze dat gaan doen, dan laten ze alleen maar zorgen dat het nog verder opbolt. En dan explodeert het.
0: Dus, oké. Okay. Spannend. Ja, het is inderdaad goed open einde. Nou, dat is natuurlijk nog spannend met de conflicten, ook op geopolitieke schaal. Maar goed, terug eventjes naar Nederland, want er is iets besloten door een staatssecretaris. Nou, dat is namelijk dat DigiD definitief niet in Amerikaanse handen komt, omdat de staatssecretaris de overname verbiedt. Dat wordt gedaan door Willemijn Aert van Digitale Economie. Die heeft de overname achter het bedrijf verboden. En ik vond dit weer gewoon een leuk puntje om even op te gooien. Ten eerste omdat ik heel blij ben met deze ontwikkeling. Ik denk dat het een bijzonder slecht idee had geweest om dit überhaupt nu met degene die in Amerika president is, kunnen we wel stellen, los van wat je van hem vindt. Amerika is niet meer de meest betrouwbare handelspartner.
1: Qua veiligheid, qua surveillance en data en zo, wil je inderdaad absoluut niet. Nee. En dat maakt niet uit wie er president is. Ook onder Barack Obama niet. Nou, met Snowden gezien, zeg maar. We willen absoluut niet dat de VS die macht heeft. Dat is één ding wat ik kan onderschrijven.
0: Ik vind het natuurlijk goed in een periode dat je ziet dat er toch steeds minder beslissingen gemaakt durven worden. Of het is allemaal een beetje bang voor het maken van harde beslissingen. En daarom vond ik het wel gewoon eigenlijk een heel simpel uitje, maar ik vond het wel goed dat we er toch nog ergens voor kunnen staan. Het zal ongetwijfeld niet heel lekker liggen bij Amerika, maar goed, dat is in principe niet ons probleem, denk ik. Dus we moeten gewoon hier voet bij stuk houden en het binnen Nederland en in ieder geval binnen Europa houden, denk ik. Dus eigenlijk, dit is mijn nieuwsitem. En ik denk dat eigenlijk alles was echt. Ja.
1: Nee, maar supergoed en 100% mee eens. Want weet je, kijk, tuurlijk, en dat is ook iets waar je ziet als echt een soort snijvlak zit, hè, politiek gezien. Kijk, tuurlijk wil je doen aan handel met andere landen. En wil je echt wel zorgen dat je ook met elkaar kan groeien als economieën. Dat mensen daardoor leuke spullen hebben. Dat daardoor bepaalde dingen goedkoper worden. Maar iets wat je te vaak ziet in de politiek is dat zeker dit soort gevoelige dingen, dus data, zeker als het gaat om persoonsgegevens, dat we dat zomaar gewoon maar overal en nergens laten rondslingeren op het internet, op servertjes over de hele wereld, zeg maar. En laat dit dan een begin zijn, inderdaad, wat jij zegt, van misschien dat we daar even wat beter over na gaan denken vanuit de politiek. En misschien ook als consument. Van joh, willen wij dat wel op die manier? Het is natuurlijk geen garantie als het hier in Nederland is dat het dan wel geweldig is. Maar goed, misschien, misschien verbetert het iets.
0: We hebben tenminste hier nog wetgeving van dataveiligheid.
1: Exact.
0: Dus eigenlijk daarmee sluiten we onze nieuwsrubriek af met twee nieuwsitems. Dus we gaan even naar een lekker stukje muziek. En dan zijn we zo direct terug met het regio nieuws. Iets wat onze regio bezighoudt. Maar voor nu wat ik zeg, eerst even een stukje muziek. Als hij aan wil. Ja, dan gaat hij. Kijk eens aan. Wat een

0: Ja, je hoorde Selena Gomez met That's When I'll Care. En daarna hoorde je Taylor Swift met Holy Ground in deze korte muzikale onderbreking. Inmiddels aangeschoven aan de tafel is de enige echte andere M. Mickey, goedenavond.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, we zouden nu eigenlijk even het regio-nieuws bespreken. Maar aangezien ik daar toch helemaal niks van af weet en ik niet ingelogd ben op het Haarlems Dagblad, is het tijd om even aan Mickey te vragen hoe zijn maand was.
1: Ja, wel lekker. Nice. Het was druk. En ja, nu zijn we lekker bij. En het weer is eindelijk lekker. Dus nee, het was een hele goede maand. Prima. En vooral gewoon goed eigenlijk.
0: Ja, dit vind ik namelijk dus grappig. Wij waren net een heel gesprek aan het voeren over hoe Mirko de winter eigenlijk chiller vindt.
1: Bruh.
2: Laat mij. Ik ben gewoon een wintergenieter.
1: Oké. Maar wat zijn aspecten dat jij zou zeggen winter is beter?
2: Nou, dat legde ik net al uit. Ik vind gewoon in de zomer doet iedereen zo overdreven. Weet je, dan is het één keer, weet ik wel, boven de 22 graden en gelijk allemaal gekke kleding en echt gewoon heel raar, een beetje primitief gedrag wat vertoond wordt. Boem, boem, boem op de speakers terwijl de ramen open gaan. Dat ik gewoon denk van, in de winter is iedereen gewoon echt zichzelf. Want dan hebben ze niet ineens die rare biologische zomercraze in hun hoofd of zo.
1: Ja,
2: weet je wel?
1: Ik snap precies wat je bedoelt. En ik vind dat ook eigenlijk een beetje overdreven inderdaad. Dat heel veel mensen dan echt helemaal extravagant happy zijn, weet je wel. Dat je echt denkt van, bruh, het is één dag goed weer. Maar het is ook wel
2: schattig hoor. Ik wil ook niet haten.
1: Ja,
2: maar
1: tuurlijk. Ik wil ook niet haten. Maar, ja, maar de mensen zijn ook gelijk. Er zitten ook negatieve dingen aan. Mensen zijn gelijk door de hitte sneller op. Ze zijn
2: dat
1: meer
2: heb je gemerkt afgelopen weekend.
1: Ze zijn veel meer geprikkeld.
2: Komen zo nog. Hè, dat onder.
1: Bij mij bijvoorbeeld in mijn werk. Dan heb ik gelijk al de eerste drie mensen die zeggen. Hey, ik merk dat mijn airco niks doet. En dan denk ik, kom op man. Het is één weekje is het boven de 18 graden. En we gaan gelijk om de airco zeuren.
0: Maar kijk, weet je. Ja. Ik zou wel zo'n persoon zijn. Want ik heb ook de hele week airco aan gehad hoor.
1: Ja, ik maar, niet. Bij mij werkt die niet. En ik denk gewoon, ik doe mijn raam open.
0: Alle ramen kunnen open. Nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Maar inderdaad, nee, ja, leuk. Het is wel inderdaad wel lekker druk. Maar merk je ook op je werk, dus los van airco vragen, wordt het dan ook drukker of is het dan juist wat
1: minder?
0: Nou,
1: ik heb ook al bijvoorbeeld mijn eerste gevalletje motoroververhitting gehad.
0: Oké.
1: En normaal heb je daar geen last van. Want normaal is het in principe niet zo warm. En staan mensen ook niet in zulke hitte in de file. Maar ik heb al één radiateur kunnen verwisselen. Omdat de oude radiateur die erin zat, die is gewoon van ouderdom. Is die doorstroming van het koelvloeistof is minder. Dus die koelt gewoon minder goed. En toen was die auto overhit geraakt. Was die auto wat koelvloeistof kwijt. En na heel veel zoeken was geen lek te vinden. Heb ik toch maar die radiateur verwisseld.
0: Ja,
1: want in de winter heb je er geen last van. In de winter koelt hij gewoon prima als je op de snelweg rijdt en in de file staat een minuutje later.
0: Ja.
1: Maar in de zomer, dan merk je echt dat de auto's krijgen het zwaar. Vooral het koelsysteem en de airco-systemen. En dus ik denk dat er ook wel wat meer kans is dat ik nog een keer een koelsysteem heb wat oververhit is geraakt. Of een waterpomp die lek is gegaan of dat soort dingen. Ja, die dingen die worden zo heet. Ik heb ook gekeken bij die auto naar hoe warm die koelvloeistof werd. Die werd 100 graden.
0: Ja, dat is wel heet.
1: En bij 98 gaat de koelfin, die schakelt in. En toen reed ik nog als een tam herdertje over de boulevard, weet je wel. Dus ik dacht van, als ik nu ga trappen en ik ga dan in de file staan, ja, dan loopt hij gewoon naar de 105.
0: Ja.
1: En dan duurt het niet lang voordat die noodsystemen de koelvloeistof laten overgooien in het expansietankje. En dan kan het heel snel gaan, zeg maar.
0: Dat heb je toch wel eens met een Mini meegemaakt?
1: Ja, met de Mini. Toen heb ik één keer gehad dat mijn expansietank compleet ontplofte. Daar zat zoveel druk in dat systeem. Die koelvloeistof was zo heet geworden en die ging zo hard koken dat de hoeveelheid lucht die daarin kwam, die liet gewoon mijn expansietank compleet in tweeën breken. Die plofte uit open aan het eind van de zeeweg. En ik had niet eens tijd om te reageren op mijn rode lampje in het dashboard.

0: Want de seconde dat hij aanflikkerde, toen kwam er een gigantische knal onder de kap vandaan. En allemaal witte rook achter mij. Heel de boulevard van blauw. Dus toen ben ik maar de eerste en de beste naar rechts gegaan. En de expansietank ontploft. Maar dat kwam later dus door een lekke koppakking. Nou ja, dat is ook weer zoiets dat BMW-rijders en vooral de Subaru WRX-rijders, die weten daar wel wat meer van.
1: Technisch dit.
2: Ik vind het ook. Maar dit is even Mickey's car rubriek. Dat moeten we eigenlijk.
1: Dat moet er nog steeds. We moeten echt regelen met jou, maar dat moet nog steeds gebeuren.
0: Het autonieuws van de week.
2: Ik kan het ook gewoon als nieuwsbericht meegeven. Hè, aan ons. Je stuurt nooit nieuws als je dan gewoon een leuk autonieuwtje meestuurt.
0: Prima, ik heb een nieuw nieuwtje.
2: En mooi Ferrari'tjes aangekondigd.
0: De hele auto-community, alle liefhebbers, zijn allemaal over hun rode. Want inderdaad, Ferrari heeft hun eerste full electric crossover SUV geannounced. En dat ding kost $620,000 off the lot. Dus je bent 6 ton verder. En dat is zonder taxes, by the way. En dan krijg je dus een vierdeurs crossover SUV-achtige full electric waar Ferrari op staat. En qua design lijkt het totaal niet op een Ferrari. Het had net zo goed Pininfarina of iets anders exotisch.
1: Lijkt ons een Jeep.
2: Maar weet je wie de designer is?
0: Nee.
2: Dat is Johnny Ive, die de originele iPhone zo heeft ontworpen.
0: Nou, oké, dat is ook wel te zien, want het is totaal niet Ferrari. De hele style language waar Lamborghini zo goed in is. Elke Lamborghini kan je herkennen aan bijvoorbeeld de spitse snuit. En je ziet meteen dat is Lamborghini. Ook al heb je die auto nog nooit eerder gezien. Maar Ferrari die gaat gewoon daar helemaal in de klot. Die gaat helemaal in de kluts. We zagen dat ook al met die Puro Sanje, die echte SUV van hun. Het is
2: inderdaad
0: ook 5 ton. En het is gewoon, het ziet er niet echt uit meer als een Ferrari. De Ferrari Roma zag er ook van achter niet meer uit als een Ferrari. Het is puur dat je die pony op de achterkant ziet dansen, maar dat is
2: Ik las inderdaad, dat was natuurlijk, hij heeft sowieso het ingenieur ontworpen. In ieder geval verantwoordelijk is voor de hele auto, maar die wel te zeggen. Dus inderdaad, dat verklaarde dat het er een beetje uitziet als een soort smartphone. Maar goed, het is, dat was Mickey's autonieuws.
0: Iedereen is lijp, de hele auto-community.
2: Ik was ook iets anders vandaag, die stokken bij 20
1: van de zelfs ik zag het op Twitter. Mij iets van auto's bereikt, dan zal het wel heel
0: dit is echt mega. Dat is echt mega.
2: Dat is het zwaarste. Ik wil even weer naar een stukje muziek. Het was eigenlijk onze regio-rubriek, maar nu was het onze welkom in je auto-nieuwsrubriek. Het is tijd voor een stukje muziek.

0: als hier een interessant gesprek uitbreekt over een Japanse animatieserie genaamd anime, of nou gewoon een genre genaamd anime, is het tijd voor Back Online. We gaan het hebben over de dingen die online plaats hebben gevonden en een beetje de technologische zaken. En ik begon gelijk met eentje die ik denk dat is ook wel interessant voor Mirko. De Amerikaanse jury heeft de zaak die Musk heeft aangespannen tegen OpenAI namelijk verworpen. Zo.
1: Lekker. Gezondheid.
0: Nou ja, goed. Die zaak ging over het commercieel worden van OpenAI, aangezien dat niet het idee was van de originele missie van het bedrijf. En daardoor heeft Musk, die een van de oprichters van het bedrijf was, in ieder geval een van de vroege donateurs, een rechtszaak aangespannen. Maar ja, dat gaat dus helaas nergens naartoe. Ik zeg helaas, maar hoe kijkt de tafel daarnaar? Wat vind jij ervan? Had jij gehoopt
1: dat je het zegt? 100% met je eens dat het helaas is. Kijk, helaas is in Nederland het nieuws over Musk vaak heel negatief. Maar hij heeft over OpenAI gewoon helemaal gelijk. Dat is ooit bedoeld als non-profit. Is dat bedoeld geweest? Het idee geweest dat ze dan eigenlijk openlijk ook zouden delen van joh, wat voor ontwikkeling hebben wij nou doorgemaakt als bedrijf? Hoe kunnen wij nou zorgen dat de mensheid daar op een ethische manier van profiteert? En dat het ook niet ontspoort. Hè? Want het is een hele gekke nieuwe technologie waar nog steeds, ook nu, terwijl we middenin gewoon al een soort van commercialisering zitten, is het best een hele gevaarlijke technologie, ook eigenlijk in heel veel opzichten. Dat zouden zij delen met het idee dat ze dan deze nieuwe technologie die opkomend is op een veilige manier zouden introduceren in de wereld. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. Dat hebben ze commercieel gemaakt. En ondertussen is het een enorm politiek gecensureerde bot geworden, of AI geworden, waarbij notabene de eigenaar Sam Altman ook nog transhumanistische ideeën heeft. Dus zeg maar het idee dat de mensen of moet fuseren met technologie, of dat technologie ons als het ware kan verheffen als mensen. Dus bijna een soort van religieuze filosofie zit erachter. En het geeft me allemaal gewoon een beetje de creeps, want niemand heeft er om gevraagd zoals het nu gaat. Hij doet maar een beetje zijn ding. Hij krijgt natuurlijk allerlei contracten en aanboden van machtige mensen in de wereld en overheden om dingen te regelen. Wat je ook al zag met Cloud laatst, die toen wel heel principieel hebben gezegd van joh, wij willen geen niet samenwerken met de overheid. En,
0: ja, dat ging toen over autonomische beslissingen maken voor militaire wapens.
1: Ja, in die zin is het inderdaad heel zonde dat het nu is afgewezen.
2: Nu er
1: te laat mee zou zijn geweest. Je zou toch denken van het blijft even relevant. Ik snap ook wel waarom er een soort van houdbaarheidsdatum zit op sommige dingen. Maar met iets wat de mensheid aangaat, denk ik, dat misschien mag daar wel wat ruimer mee omgegaan worden. Maar goed.
2: Ja. Wat is er gebeurd?
0: Nou, OpenAI is in 2008...
2: Is dat ChatGPT?
0: Ja, OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT. Die is ooit opgericht met de missie om inderdaad de AI-kennis openbaar te maken.
2: Ik had al toen met ChatGPT net zeg maar werd gebruikt en net nieuw was.
0: Ja, maar toen ChatGPT net uitkwam...
2: Iedereen zei, het is een non-profit.
0: Nou, dat is voor mij niet helemaal waar. Voor mij kwam ChatGPT al wel toen het al een commercieel bedrijf was, denk ik. Want OpenAI in eerste instantie was niet ChatGPT. ChatGPT is hun grote product geworden, maar OpenAI was een bedrijf wat over het algemeen AI wilde ontwikkelen, want toen het gelanceerd werd in het begin. Mm-hmm. En dat ging niet om chatbots die openbaar toegankelijk waren. Het ging gewoon om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Yeah. En de missie van OpenAI was in het begin dat die kennis, die toch wat gevaarlijke kennis kan zijn, altijd openbaar beschikbaar bleef en niet achter een soort grote monopolistische organisatie.
1: Juist met het idee van, dan kunnen overheden zich bewapenen. Ja. Dan kunnen we met elkaar internationaal gaan nadenken over hoe willen we dit nou op een goede manier in banen leiden. Weet je wel, gewoon een mooi doel had het.
0: Ja. Vandaar ook de naam OpenAI. Er is natuurlijk heel veel geld ingeschoten door Microsoft en alles. En het is uiteindelijk gewoon een privébedrijf geworden. Het is niet publicly traded. Het is gewoon een soort bedrijf zoals je het eigenlijk altijd kent. Ja. Goed, weet je wat ik wel vind? Ik vind het jammer dat deze zaak is verworpen. Ik had liever gezien dat Musk in dit geval gewonnen had. Ik vind ook echt wel wat van Musk. Ik vind hem in sommige gevallen echt wel een pionier. In andere gevallen vind ik hem een beetje vreemd. Vooral die korte stint die hij had natuurlijk met de Amerikaanse overheid.
1: Ja, maar weet je, Mike, daar heb je wel gelijk in. Maar ik denk ook dat wij als zeg maar, ja, toch wel een beetje verwende mensen die gewoon hun leven leiden. Heb ik niet per se over mezelf. Ook wel natuurlijk, maar goed. Maar gewoon dat we ook altijd heel makkelijk oordelen. Terwijl ik denk ook wel dat als je heel slim bent en heel veel gekke dingen doet, ja, dan ben je misschien ook wel gewoon een beetje gek.
0: Ja, maar
1: wie zegt als er social media was geweest dat Einstein zo normaal had geweest? Weet jij veel wat die gast op het X had gezet?
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
1: Nee, eens hoor. Maar ik gooi het gewoon even op. Zo van Ik vind dat het mensen tegenwoordig zo makkelijk oordeelt. Ik denk van ja, wij verwachten een geniaal genie. Dan is het ook waarschijnlijk een geniale gek. Ja.
0: Nou, maar daar ben ik het ook zeker wel mee eens. Maar ik heb het nu meer. Kijk, uiteindelijk kunnen we niet ontkennen wat voor uitspraken Musk in het verleden wel heeft gedaan. Eigenlijk met de Amerikaanse overheid een beetje.
1: Weet je die ik heel mooi vond? Dat hij op een gegeven moment, toen hij Trump's campagne had gesteund, stond hij vlak naast zijn winst op het podium. Toen zei hij: I'm not just MAGA. I'm dark, gothic, MAGA.
0: Ja, weet je, kijk, weet je wat ik zeg? Ik denk oprecht, die man is natuurlijk best wel slim. En dat is een ontzettend goede
1: zaak.
0: Dat is een ontzettend goede zaak.
2: Wat houdt het in dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Je had allemaal rare edits online van Trump, die dan een soort dictator was. En dan zei hij van, the first order is that I become like a dictator. En dan allemaal weirde muziek eronder en bommen en zo. Maar, en dan eet er dan dark MAGA online. En hij zei van, nee, ik ben niet alleen MAGA, ik ben dark, gothic, MAGA.
0: Maar ik zeg niet, die man is natuurlijk, ik zeg niet dat inderdaad de genies die wij als vroeger als genie aanhouden, dat die niet zo gek waren. Maar ik bedoel gewoon de wereld dat we nu meekrijgen. En ik ben ook echt zeker geen tegenstander van Musk. Ik vind de dingen die bijvoorbeeld met Tesla heeft gedaan best wel
1: cool, hè?
0: Ja, ik vind het ook heel gaaf.
1: En Neuralink vind ik ook vet. Vind ik heel vet.
0: Ik vind Neuralink dubieus. Ik vind het,
1: dat is ook wel eng, maar het is ook wel vet.
0: Ik vind het idee heel cool.
2: Dat is fucking sick.
0: Ik vind het idee heel gaaf, maar ik vind het nog een beetje dat ik denk, ja, moeten we dat wel willen?
1: Ja, het is een beetje een dubbelzijde.
0: Om nog even terug te komen, dat is ook een beetje onethisch, hè, hoe dat nu getest wordt allemaal. Maar dat maakt het verder niet uit. Het gaat nu niet even over AI.
1: Ja, sorry, heb gelijk. We zijn veel te lang hiermee bezig.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar ik bedoel meer, kijk, AI, de missie van OpenAI was natuurlijk om het openbaar te houden, die kennis. En niet dat het bij één bedrijf terecht komt. Ja, die kennis is nu al best wel vrij openspreid. Elon Musk heeft zelf gerokt natuurlijk xAI. Je hebt Anthropic met Claude. Dus je hebt al wel heel veel grote AI-modellen die met elkaar kunnen concurreren. Dus je hebt tenminste concurrentie in de markt. Maar inderdaad, het had beter geweest als inderdaad een open AI-model had geweest, wat niet uit China komt, zoals bijvoorbeeld een DeepSeek R1 of zo. Maar goed, dat doet er verder allemaal niet toe. Dat is zover deze korte AI-discussie. Hebben we daar nog wat aan toe te voegen of niet?
1: Nee, ik zie heel veel andere onderwerpen met AI. Programma wat een doorstart maakt met AI-presentator. Ja. Nou, dat kan zo de kliko in. Die kunnen we wat mij betreft gewoon nu al afronden. Gewoon slecht. Hoezo met AI-presentator? Gun mensen gewoon een leuke baan als presentator. Ja. Next.
2: Wat?
1: Spotify gaat echt de muzikant van AI-artiesten onderscheiden. Supergoed idee, toch?
2: Ja, weet je tenminste hoe en wat.
1: Ja, weet je tenminste hoe en wat. Oké, dan kan je nu weer de volgende twee doen. Zijn we weer,
0: ik wilde eigenlijk naar muziek, want we hebben eigenlijk niet echt tijd. Maar,
2: nee, zelfs daar hebben we geen tijd voor.
0: Want ik wil later wat nog in, want dat kunnen we wel even zeggen. Want dat gaat wel weer ten koste van meer coke show tijd.
1: Het is een kort receptie. Dus
0: ja, oké, is goed. Dus Google lijkt wellicht een EU-boete te krijgen. En dat heeft te maken met het voortrekken van eigen diensten binnen de zoekmachine. Ja, dit is een discussie die we ook al heel vaak hebben gehoord. Toen met Apple in de App Store, maar goed. Google lijkt dus van 100 miljoen een boete te krijgen. Ja, dat is vervelend. Maar goed, het zijn toch techboetes. Ja, weet je, kijk, ik vind Europese techregels aan de ene kant best wel goed dat ze daar een beetje, wat we net ook al hadden, data protection is in Europa goed geregeld. Aan de andere kant zijn we wel heel erg van de vrije markt en alles moet liederbel gecheckt worden. En je neemt wel ook heel veel vrijheid van bedrijven weg. Dus het is een beetje, net als Neuralink, een beetje een double-edged sword. Het heeft voor- en het heeft nadelen.
1: Ja, eens. Eens.
0: En als laatste had ik nog dat Valve van Steam natuurlijk de prijzen van de Steam Deck met meer dan €200 verhoogd. Ja, in een wereld waar hardware heel veel duurder wordt, wordt dus ook de Steam Deck, een beetje de budget handheld van Valve, verhoogd van €570 naar €780.
1: Dat is wel echt heel taai. Dat is heel taai. En ik moet zeggen, alleen die Gabe Newell, die eigenaar van Steam, die doet dus, voor de luisteraar denk ik echt, waar gaat het over? Maar die man, die staat zo ontzettend goed bekend op het internet, omdat zijn klantenservice en alles zo goed is, dat ik gewoon nu bereid ben als willekeurig persoon, gewoon puur gebaseerd op vertrouwen, om te zeggen van, nou, ik geloof wel dat ze het niet zomaar doen, zeg maar.
0: Nee. Nou, kijk, weet je, Gabe Newell is inderdaad een van de weinige personen in de techwereld die er niet op staat als een enorme eikel, omdat hij heel veel keuzes maakt die misschien minder vriendelijk zijn voor zijn bedrijf, maar wat vriendelijker voor de consument. En daardoor een beetje, omdat Steam het grootste platform is waar PC-games op gekocht kunnen worden, zetten ze een beetje een industriestandaard daarvoor.
1: En van zijn geld doet hij allemaal sikke dingen. Wist je dat bijvoorbeeld bijna al het oceaanonderzoek, zeg maar alle cutting-edge oceaanonderzoeken die gedaan worden in de wetenschappelijke wereld, worden allemaal door die eigenaar gesponsord for some reason. Hij heeft letterlijk een hele scheepswerf opgekocht. Dus ze hebben heel vrij recent voor het eerst een gigantische octopus op beeld gebracht. Dat is dankzij hem. Ja, dus, echt super diep onder water. Dus dat is wel vet. Ja.
0: Die man doet echt
1: dingen.
0: Hele goede dingen.
1: Ja, als daar mijn geld indirect heen gaat, als ik een game koop. Ja. Top.
0: Die man,
1: ja,
0: dat is
1: natuurlijk. Dat is maar door.
0: Die mannen en het hele bedrijf doen hele goede dingen. Dat komt ook omdat het een privébedrijf is. Het is niet publicly traded. Dus kunnen geen board of directors zijn. Dus die man die heeft alles voor het zeggen. Natuurlijk in het verleden nog veel goede games gemaakt. Nou ja, goed. Valve doet het in ieder geval goed. En deze Steam Deck prijs die verhoogd worden. Dat komt dan inderdaad eerder over als echt pure necessity, want jij weet gewoon, componenten worden nou eenmaal duurder. Ja. Dus ja, inderdaad.
1: Voordeel van de twijfel vanuit ons.
0: We geven dit even de voordeel van de twijfel. Ja. Maar het is wel een beetje kwalijk ook voor de opkomende Steam Machine. Die dus,
1: dit ligt gewoon aan AI. Dit ligt niet aan Gabe. Dit ligt gewoon aan AI, want die RAM-prijzen worden hoger.
0: Ik lees dus heel veel online rondes dat mensen verwachten dat in de komende paar jaar China dus met hele goedkope RAM de hele markt gaat overspoelen gewoon.
1: Ja, enerzijds hoop ik het. Anderzijds vind ik China niet zo'n nice land.
0: Dus. Nee, maar goed. Dus het is,
2: en hoe goed is die kwaliteit?
0: Ik merk veel dubbele thema's deze uitzending. Heerlijk. Oké, goed. Ja. We gaan weer even naar een stukje muziek. Dat is ook leuk. Ja, leuk.
2: Ja.

Van de diepste oceaan tot de hoogste bergtop. Van de kleinste insecten in je tuin tot de grootste grazers op de savanna. Zoveel verschillende vormen. Er zijn wel meer dan 2 miljoen diersoorten ontdekt.

0: Ja, je
1: moet eerst even het nummer afkondigen wat we net gehoord hebben. Dat ben ik vergeten.
0: Ik moet hem afkondigen. Oké, nou, we speelden net het nummer van Rosa Walton en Hayley Coggins met I Really Wanna Stay At Your House. Een heel bekend nummer van Cyberpunk Astronauts. Een hele goede anime op Netflix.
2: Is dat nummer daaruit?
0: Ja, wist je dat niet?
2: Nee.
0: Dus zeg net dat je het goed vond.
2: Ja, ik heb die show misschien 5 jaar geleden
0: gekeken. Nee, ik ben gewoon vergeten. Nee, echt, het is heel... Als je hem zeg maar ziet, dan heb je die emotie. Want het is op een heel zielig moment speelt het nummer. Dat doet pijn in je hart.
1: Op het eind van de aflevering, hè?
0: We zijn nu bij het zeer banale item van de Meer Kookcel. Alles op het menu editie. En dit keer, ja, wat korter. Want kijk, ik heb lekker gebarbecued laatst. Dus, En mijn oma, die is pescatariër. Dus die eet alleen maar vis. Maar ik dacht, ik wil wel een keer wat leuks voor haar doen. Want op een gegeven moment wordt het wel heel saai als je alleen maar zalm en tonijn op je bord hebt. Want dat eet je dan natuurlijk ook 100 miljard keer in je leven.
2: Ja.
0: Dus ik ben even gaan zoeken. Ik heb mijn Sligro-pas voor de luisteraar. Dus dan krijg je access tot allemaal soorten vis die je makkelijk bij kan. Want die hebben een heel leuke visafdeling.
2: Of course.
0: Maar iets wat we daar dus tegenkwamen, dat we een beetje zoeken naar een soort vis die wel enigszins betaalbaar is, maar ook wel gewoon apart. Iets wat je nog nooit hebt gezien. Dus toen kwamen we uit bij zwaardvis. Blijkbaar is dat... Hebben ze dat? Ja, dat hebben ze bij Sligro.
2: Dat is dik, man.
0: En dat kan je overigens ook gewoon... We hebben ook wat verder zo, kan je ook bij andere vishandels en zo in Nederland kopen. Het is niet een hele dure vis. Dus het is relatief best wel toegankelijk. Het is een... kabeljauw, zo is dat het beste hoe ik het kan omschrijven qua smaak, met een beetje de textuur van een tonijn. En eigenlijk vind ik dat persoonlijk lekkerder dan de normale textuur van een kabeljauw die een beetje uit elkaar valt, als ik het zo maar zeg. Ja. En die zijn dus ook perfect voor een barbecue. Dus dat hebben we gedaan. We hebben hem in stukjes gesneden, op zo'n spiesje geregen. Die hebben we vervolgens in een soort citrusdip gedaan met een beetje verse oregano erbij. Natuurlijk van tevoren even een beetje zout aan alle kanten. Nou, lekker op de barbecue leggen, niet te lang. Want net als met tonijn wil je hem niet helemaal doorbakken. Dan wordt het taai. Hè? Dus je moet echt gewoon zorgen dat die buitenkant goed hard is.
2: Precies,
0: en die binnenkant dicht. En wat we dan hebben gedaan is een heel klein beetje kersenhout erbij. Zodat je echt die rooksmaak van dat kersen krijgt. Ja, en het was gewoon echt super lekker. Dat is eigenlijk de beste manier die ik kon omschrijven. Dus klinkt spannender dan het is. Je kan je vrienden een beetje impressen, zeg maar. Maar zeer toegankelijk om te kopen qua budget. En ook om te maken. Dus dat was hem. Heel simpel.
1: Precies binnen de tijd.
0: Binnen de tijd.
1: Wat een prestatie.
0: Ja.
1: Dat is mooi, want het is namelijk weer tijd voor onze Cirrosnaal. Dat doen we altijd aan het eind van het eerste uur. In het volgende uur zijn we weer terug met de Zandvoortse rubriek. En gewoon wat irritatiefactortje misschien.
2: Ja.
1: En irritatiefactortje zeker. En een beetje algemene slapdullen. Maar nu eerst de Killers met Dustland Fairy Tale uit 2008. Dat is onze Cirrosnaal.
3: A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.
4: Je luistert naar
5: Jelmer en de M&M's.
6: Elke laatste vrijdag van de maand bij
5: ZFM Zandvoort.

0: Ja, je hoorde VCHA met Go Getter hier als opener van het tweede uur van Jelmer en de M&M's op ZFM Zandvoort. Komt er gewoon zo uit, alles is veel te zacht, paniek. Oké, okay. Goed. Leuk dat jullie nog luisteren in het tweede uur. Zei je? Oh ja. Ja,
1: helemaal ontregeld. Ik moet... ga ook nog dicht.
0: Kijk, dit, nummer, kijk, dit nummer was even te kort, want ik was even drinken pakken. Eventjes wc, dus ik had helemaal paniek. Ik denk, maar het is goed. Nou ja, goed. We zijn er bij het tweede uur present. Het is nog steeds heet hier in de studio, maar het is tijd voor het
1: zand. Ik kan wel meevallen.
0: Ja, maar ja, geen idee. Ik heb het echt goed bloedstiekend heet. Ja. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Ja. Maar kijk, jullie zitten bij dat raam trouwens. Voor de mensen die
2: het luisteren. Het raam is zo geweldig. Ik zweer het. Dit geeft net even die zuurstof die ik anders zou missen.
0: In een soort hoek achter drie monitoren. Een heel mengpaneel. En deze mensen zitten naast de raam.
2: Ook even voor de luisteraars. Deze studio komt gewoon echt straight uit 2006 qua inrichting.
0: 2013 zeiden ze net. Hebben net
2: Nee, de apparatuur. Maar als je het gewoon hebt over het gebouw en het tapijt wat je hier ziet en zo. Dat is echt wel gewoon 2006 meer, weet je wel.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus het is hier soms echt wel muf. Het is echt wel gewoon... weet je een beetje wat je had als je dan vroeger op zo'n administratiekantoortje kwam, weet je wel?
0: Oh,
2: dat is een beetje het gevoel wat je hier krijgt, maar dan met een studio erin. Dus dat is eigenlijk wat het is.
1: Wel een beetje.
2: Ja, het ruikt ook naar administratiekantoor, ja. Ja, ja, dat is nou goed.
0: Ja, ik vind het een hele goede vergelijking eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké, nou ja, goed. Het is tijd voor het anders kwartiertje. We gaan wat Zandvoorts nieuws bespreken. Het eerste is namelijk, waar we het net ook al voorduizing over hadden, dat gisteren was aangekondigd dat de stranden van Nesterlanden en onze eigen Zandvoort veiligheidsrisicogebied werden naar onrust en geweld van afgelopen weekend. Dus ik ga het gelijk even aan de tafel gooien. We hadden het net al even kort over, niet heel inhoudelijk, maar denk je dat het een goede keuze is?
2: Nou ja, het had al lang al moeten gebeuren. Het, het was echt dramatisch afgelopen weekend. Ik zal het inderdaad kort houden hoor, maar ik heb voor een luisteraar, ik ben op een gegeven moment, ik was namelijk het weekend weg. Ik ben toen zondag teruggekomen, boodschappen gedaan. Tijdens het boodschappen doen een agressieve, CQ-gewelddadige twee jongens gezien die bezig waren met het kapottrappen van bordjes in de Albertijn. Omdat ze het poortje niet uitkwamen, omdat hun vriend er al voorbij was. Ik heb op een gegeven moment meegemaakt dat een man mijn vriendin probeerde aan te randen door haar borst aan te raken. Ik heb iemand gezien die een groep meiden verrot heeft gescholden. Ik heb op een gegeven moment twee mannen in jellaba's gezien van dat traditionele moslimgewaad die echt gewoon vol naar een 9-jarig meisje aan het staren waren bij onze lokale ijssalon. Ik zal ze even niet noemen om de slechte PR te besparen. Daar kunnen ze natuurlijk niks aan doen. En het was gewoon, het was echt dramatisch. En dan moet je je voorstellen, ik was wel geteld wat 25 minuten in het hele dorp. En ik heb in ieder geval...
1: Op een zondag?
2: Ja, op een zondagavond, 9 uur. Ik heb wel drie dingen gezien. En dan denk ik dus van, ik ben niet omnipresent. Ik ben niet overal tegelijk, zeg maar. Dus als ik dat al meemaak in 25 minuten... Dat is dus inclusief het boodschappen doen, hè, wat ik nu meereken. En als ik dat niet meereken, misschien een kwartiertje dat ik over de boulevard liep, zeg maar. Ja, dan was het waarschijnlijk dramatisch. En dan lees je over een steekpartij. Iemand is met een parasol in zijn gezicht gestoken afgelopen maandag. Ja, ja, ja. Ja,
1: maandag?
2: Ja,
1: hoezo maandag?
2: Omdat het Pinkster was, hè? Dus het was natuurlijk vrij. Dus
1: iedereen was natuurlijk helemaal netter.
2: Strandtenten die eerder dicht moesten. Ja, het was dramatisch.
1: Ja,
2: dus niet om te... maar dat is even kort. Ik wil het niet te lang houden.
1: Vorige zomer was het al een beetje zo. En,
2: maar weet je wat het stomme is? Hè? Ja. Kijk, ik probeer natuurlijk ook wat constant vanuit mijn partij te handen. Ik moet een beetje oppassen dat ik niet te lang over doorgaan. Maar aandacht ervoor te vragen. Omdat het gewoon elk jaar niet goed gaat. Alleen... Elke keer wordt het dan toch een beetje gebagatelliseerd. Want je ziet dat het college heel graag wil dat het imago van Zandvoort positief blijft. Omdat je natuurlijk wel gewoon wil dat mensen hierheen komen om een leuke dag te hebben. En natuurlijk ook geld te stoppen.
1: Ja,
2: je wilt natuurlijk ook dat ze geld investeren in de lokale economie. Maar ja, tegelijkertijd is het ook wel een beetje onrecht naar bewoners en toeristen toe. Als je constant maar ontkent dat het gewoon best wel fout gaat. En nu werd de druk dan zo hoog. Dat ze maandag hadden ze nog in de ochtend een artikel geplaatst. Waarin het helemaal was van ja, het viel me wel mee en blablabla. En toen maandagavond, toen was het ineens van... ja, nee, het is vreselijk en er moet een veiligheidsrisicogebied. Omdat toen de druk van inwoners en zo hoog werd... dat het ineens niet meer kon. Ja, en toch gewoon, ja, sorry, het mag allemaal niet zeggen volgens iedereen... maar het waren allemaal mensen met migratieachtergrond. Iedereen waar ik het over heb gehad, zonder uitzondering net... in wat ik heb meegemaakt in die 25 minuten.
1: Dat is ook in Scheveningen zo.
2: Ja, het waren allemaal Noord-Afrikanen, CQ, hoe noem je dat, Midden-Oosten... of Oost-Europeanen, dus mensen met Bulgaars of... in ieder geval een Slavisch accent.
1: Ja.
2: En dat mag ook niet.
1: Ik heb er niet zo heel veel van meegekregen.
2: Dat is fijn.
1: Heel de zaterdag lekker in de werkplaats in Nieuw-Noord. Kwam geen ene kip.
2: Ja, daar is het lekker.
1: Heb niemand gezien. Ik was daar in de middag naartoe gegaan. Dus toen was de file ook al voorbij. En ik ben daar van 's avonds laat weer weggegaan. En dan blijf je van Nieuw-Noord ga je naar hier. En that's it. Dus ik heb zaterdag heerlijk genoten en nergens last van gehad. En die zondag, toen zat ik de hele dag op het strand. Maar toen zat ik bij de Zeilclub. En dat is in de Zuid. En dat is
2: dan Zuid is goed.
1: Iets verder. En daar was het ook. Op die Zeilclub was het heerlijk chillen. Maar ja, verder, dat is één vrij strandgebied. En daar liggen geen strandtenten. Nee. Dus er waren gewoon allemaal mensen die waren gewoon daar aan de kust.
2: Nou ja, maar dat is ook leuk, hè? Want dat zie je ook. Het concentreert zich altijd een beetje tussen... Nou, eigenlijk alles tussen Thalassa en Far Out in, zeg maar. Daar gebeurt het. En natuurlijk een stukje centrum en station.
3: Ja.
2: En dat is het. En op het moment dat je meer naar Zuid gaat... of elk ander deel van Zandvoort... dan, kijk, ik zeg niet dat er niks gebeurt... maar dan zit je wel, dan gebeurt er echt significant minder.
1: Wij zaten daar om een uurtje of. We gingen pas om kort... Ik denk dat we om 19:30 gingen we pas weg. En om een uurtje of 18:30... toen hoorden we gewoon al het getoeter beginnen op de rotondes. En allemaal mensen die aan het toeteren waren en zo. Dus ik dacht ook van, nou, er is sowieso iets aan de hand daar bij het oude casino voor. En ook die rotonde, ja, staat op een gegeven moment zo godganzen vast. Iedereen die moet hier die bottleneck in.
0: ja.
1: Dat gaat gewoon niet goed, weet je wel. Dan kijk je op maps en dan zie je Zandvoortslaan. Één rode streep, dan zie je weg. Ja. Één rode streep en dan denk ik... Ah.
0: Ja, en dan kunnen we binnenkort nog aangenieten van die achterlijke proef op de zeeweg natuurlijk. Dat mensen
1: dat is mijn irritatiefactortje.
0: Dat is ook mijn irritatiefactortje.
2: Oh, dat komen we zo.
0: Okay. Maar goed, dat is zoveel even de overlast. Ik wil ook wel even toezeggen dat ik het ook zelf gelukkig niet echt heel erg mee heb gekregen. Maar inderdaad...
2: Nou, maar dat is fijn, hè? Dat is juist fijn. Ik ben juist heel blij voor jullie dat jullie niet hebben. Want dat is ook constant het probleem, weet je. Kijk, heel veel mensen maken het allemaal niet mee. En dat is supergoed.
0: Ja.
2: Alleen, het is gewoon... Wel heel erg voor iedereen die dat wel meemaakt.
0: Nee, dat zeg ik niet. Ik denk maar gewoon even een beetje toch nog wel even de reclame maken. Ja. Dus het is niet zo dat je op elke hoek van de straat wordt aangevallen.
2: Ja,
0: maar het is wel echt inderdaad een probleem. En het is ook goed dat we dan worden aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat de politie net meer mag,
2: Precies. En het gaat natuurlijk ook, zeker aankomende weken, zal het steeds weer een beetje afnemen. En op een gegeven moment stabiliseert het weer. Want het is altijd het eerste weekend van het jaar dat het het ergst is. Maar goed, het is natuurlijk niet normaal. Maar voor de bezoekers, als je dus over, weet ik veel, 2-3 weken hierheen komt...
1: Ja.
2: Dan zit je waarschijnlijk wel snor. Dus dat is wel... Moet je nou wel een beetje
0: positief.
2: Ja, dat is wel
0: positief. Ik wil ook even door naar iets anders binnen Zandvoort. Er is namelijk begonnen met een proef van een rookvrij strand in Zandvoort. Dat schrijft de Zandvoortse Courant op 13 mei. Dus in de week van 13 mei was het afgelopen vrijdag... heeft de wethouder een eerste aanzet gegeven... voor een rookvrij strand in Zandvoort. Nadat de gemeenteraad dit voornemen vorig jaar had goedgekeurd... is de proef van een jaar gestart. Op 3 locaties zijn borden geplaatst... waar strandbezoekers wordt gevraagd om niet te roken. Dat ligt de hoogte van de watersportvereniging... en reddingsbrigade Zuid... in het midden bij strandpaviljoen Fenty Beach... en op het Noordstrand bij watersportcentrum De Spot en Lua Beach. Ik wilde even aan de tafel vragen...
1: Dat
0: wat
1: zijn dus
0: wij,
1: de vrije strandgebieden zonder tenten.
0: Nee, wat? Wel bij De Spot en zo ook.
1: Ja oké, De Spot, ja.
0: Maar
1: voornamelijk bij de reddingsbrigade, dat is allemaal vrij strand. Zeker. In principe.
0: Maar ik wil het even hebben aan de tafel... omdat ik wil weten wat jullie hiervan vinden. Want ik vind het namelijk een heel dubbel ding. Aan de ene kant ben ik van mening dat het strand voor iedereen is... en dat mensen daar zelf moeten kunnen bepalen of ze wel of geen sigaretten
1: maar
0: stoken.
1: Maar dat is toch ook zo met die hele hondensloten... dat je tussen bepaalde tijden met je hond het strand op mag... en een bepaalde tijden niet. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ik vind dat te zot voor woorden. Dat je wordt verboden om met je hond over het strand te struimen. Want op dat tijdstip kan het druk zijn in de zomer. Dan denk ik, Jesus Christ. Ben je echt serieus zo?
0: Ja, die snap ik op zich nog wel. Maar
2: honden zijn wel heel irritant als je aan het chillen bent.
0: Ja, als je gewoon lekker ligt.
2: Zit zo'n hond te snuffelen aan je been terwijl je lekker aan het liggen
1: dan
2: bent.
1: Dan heb je hem toch aan de lijn.
0: Ja, maar dat doen mensen dus niet.
2: Maar het is zo
1: als
2: dat
1: hele strand zwart ziet van de mensen... dan heb je die hond echt wel aan de lijn, denk ik. Want dan laat je hem niet
2: dus
1: zomaar...
2: Dus niet, geloof ik. Ik heb wel eens gezien van niet, hoor. Dat mensen dat niet doen.
1: Ja, oké.
2: Je hebt wel hoge pet op van mensen, hoor, Mickey.
1: Ja, boeien. Maar dat vind ik gewoon stommer dan dat je gaat zeggen... Oh, je mag niet roken op dit strand. Want hoe de fuck ga je dat handhaven?
0: Nou ja.
1: Neem 2 hijsjes van die peuk en het is weg, weet je wel. En dan ligt het daar gewoon in het strand. Ligt er zo'n peukje te rotten voor 200 jaar. Ja, niemand die het meer ziet. Weet je wel, die rood lucht is kut. Dat hebben we allemaal wel een keer gehad. Dus een hele groep mensen zitten paffen naast je. Je ligt daar op je bedje in de zon. In die kokende hete zon. En je hebt één grote walm in je gezicht. Dat je helemaal blauw staat van de sigarettenrook. Dat snap ik. Dat is irritant. Maar dat ga je verder niet handhaven, weet je wel.
2: Nou, dan ga ik eens een keer het controversiële standpunt innemen. Ik heb voor dit voorstel gesteld toen ik nog in de raad zat.
1: Ik ben ook voor.
2: En dat is met de simpele reden dat ik gewoon vind... als het aankomt op verslavende middelen... dat mensen verliezen hun autonomie om te bepalen of ze dat wel of niet willen. Omdat nicotine vrij letterlijk gewoon je hoofd zeg maar hackt. Als ik het even heel jong mag zeggen. Om te denken, oh wat is dit geweldig. Maar uiteindelijk zijn het gewoon rare, smerige kankerstokjes waar een beetje gepuf uitkomt, waar je gewoon niks aan hebt. Het draagt letterlijk niks bij. Hoe objectiever je erover nadenkt, hoe achterlijker het hele concept roken is. En dat gaat ook voor gokken en een paar andere dingen. En ja, daarin ben ik, en dat is heel raar, want ik ben normaal heel erg pro heel mensen zoveel mogelijk vrijheid geven om dingen te doen.
1: Tuurlijk.
2: Maar dit zijn juist van die dingen waarvan ik denk, maar wacht even, dit zijn middelen die je hoofd eigenlijk tricken, waardoor je helemaal niet de autonomie hebt over jezelf om te zeggen van, ik wil dat niet of ik wil dat minder of whatever.
1: Yep.
2: Dus in hoeverre is je keuze dan vrij om het wel of niet te doen? En dat is waarom ik denk van, nou, we mogen best wel wat minderen en het wat minder normaliseren, zeg maar. Laten we daarmee beginnen. En ja, ik weet niet of ik helemaal ben voor 100% overal verbieden. Dat vind ik dan weer ingewikkeld. Dat weet ik zelf nog niet zo goed. Ben ik ook gewoon eerlijk in. Maar ik ben wel van waar we kunnen demotiveren. Vind ik dat mooi. Dus dat is voor mij de reden om ik het heb gedaan. Ja. En wat jij zegt, en een heel ander argument is natuurlijk, het is gewoon helemaal niet goed voor de natuur. En weet je, die peuken zijn ook heel moeilijk uit het zand te filteren.
1: Tuurlijk. Die douwen ze natuurlijk. Je drukt die peuk uit in het zand. Ja. En dan graaf je hem automatisch al in. Ja, die ga je echt niet terugvinden. Tenzij je die met een gigantische zee. Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een argument voor mij specifiek. Ja. Weet je, want ik denk van, het is toch ook wel anders als iemand het in zijn eigen tuin of huis doet.
1: Tuurlijk.
2: Versus
1: zijn eigen grond.
2: Precies, doe je het op een plek waar vervolgens, ik zag gisteren nog een paar vissersboten, terwijl ik op het strand zat, of eergisteren was geloof ik, waar garnaaltjes lekker worden opgehaald. Lekker verse peukjes van het strand in je garnaal. Ja.
0: In een zeldzame situatie ben ik het met jullie oneens. Dat gebeurt niet vaak.
1: Yes. Nee, maar dat weet ik. Omdat dat mag, ik weet jouw standpunt over roken en sigaretten.
0: Ja, ik ben, dus dan verbaast het mij niet. Ik ben inderdaad, kijk, weet je, ik vind het argument dat je kan zeggen dat mensen er last van hebben, vind ik veel en veel zwaarder wegen dan het in bescherming nemen van andere mensen. Kijk, ik vind, in deze zin, ik ga ook even kort mijn mening hierover geven, want ik wil hier ook niet te lang over praten. Kijk, ik heb altijd geroepen, en het gaat over gokken, het gaat over roken, het gaat over drinken. Zo, stik de moord.
2: Blijf leven, Mike is ons even water aan het drinken. Ik geef even commentaar.
0: Dit is karma, denk ik gelijk.
2: Nee, het is niet karma, nee, het doet niks fout.
0: Nee, maar ik denk dat mensen daarin wel vrij kunnen zijn om te kiezen om het te doen. Kijk, wij zitten nu ook lekker aan een wijntje. Als je objectief gaat kijken, is dat ik ook niet. Nee, ja, maar jij kiest weer de uitzondering. Ja,
2: maar eigenlijk, in mijn hart, Mike, ben ik het wel eens met Mickey.
1: Hoezo dan?
2: Ja, eigenlijk zou ik ook niet moeten drinken. Ja, kijk, mij een moment van zwakte. Ik moet momenteel verder editen.
0: Ja, maar daar ga je toch al.
2: Ja,
0: kijk, jij kiest er nu ook voor om een wijntje te nemen. Ik ook. Waarom kunnen mensen dan niet kiezen om een sigaretje op te steken of om €500 in de rolkast te gooien?
2: Sigaretten zijn nog wel iets anders qua verslavende werking dan drank. Want je moet wel realiseren, naast Jelmer en de M&M's en bijvoorbeeld een barbecue zoals laatst, drink ik echt nooit. Ik drink echt heel weinig.
1: Ja, maar er zit ook in dat als jij een peukje uitblaast,
0: vind ik het argument dat het vervelend is voor mensen die niet roken en dat het vervelend is voor de natuur, dat kan je niet ontkennen. Dat zijn gewoon feiten, dat is gewoon zo.
1: Dat is zo.
0: Ik vind het argument wat Mirko zojuist geeft, dat het is om mensen zelf te beschermen, ben ik het niet mee eens. Want dan gaat het verschil of je het wel niet op het strand mag doen echt niet uitmaken. Dat je het landelijk wil ontmoedigen, ben ik het ook niet mee eens. Maar dat kan je vinden. Oké, prima. Iedereen heeft zijn mening. We hadden het in het eerste uur over.
2: Ja.
0: Maar weet je, dat is prima. Maar waarom kunnen mensen niet €100 in een gokkast gooien of een pakje sigaretten roken? Ja, ik vind dat moeten mensen lekker zelf
2: weten. Oké, voorbeeld. Right? En dan gaan we nu over online gokken hebben. Sinds online gokken legaal is, is het aantal mensen wat hun geld vergooit via dat soort online casino's, ook voordat het illegaal was, verdrievoudigd.
0: Ja.
2: En het aantal mensen die aangeven van, joh, ik ben verslaafd, ik heb er hulp bij nodig, is dus ook verdrievoudigd. Dat is dus vrij letterlijk, concreet bewijs dat mensen er niet mee om kunnen gaan. Ja, maar kijk, ik geloof ook in gemeenschapsgevoel. Ik geloof best dat wij tegen iemand kunnen zeggen van, joh, weet je, net als vroeger, toen we nog in kleine boerendorpjes woonden, dat je gewoon tegen een van de jochie kon zeggen van, joh, weet je wat jij nu doet? Dat is niet zo slim. En op het moment dat jij je geld investeert, want dat vind ik ook nog heel achterlijk aan het idee van online gokken, in een bedrijf wat letterlijk software heeft geprogrammeerd om de hele tijd uit te komen op het stipje vlak voor de zogenaamde prijs, en dan één keer in de weet ik niet hoeveel kans toevallig wel een keer op de 100.000, dan met het idee dat je dat zou kunnen zijn, terwijl het letterlijk wiskundig zo is berekend dat ze onmogelijk verlies kunnen draaien met dat soort machines. Dat vind ik gewoon oplichting. Dat is letterlijk een vorm van oplichting. Ze gebruiken elke psychologische truc die er bekend is om mensen eigenlijk in de maling te nemen met het idee van... Nee, maar jij kan zorg winnen. En dat is wel het punt waarop ik denk, dan vind ik gemeenschap zwaar wegen. En dan geloof ik echt wel dat we tegen iemand mogen zeggen... joh, wat jij nu doet, dat is niet slim. Laten we dat niet doen.
0: Ik kan wel tegen mensen zeggen dat het niet slim is. Maar omdat een groep mensen er niet mee om kan gaan... betekent niet dat de mensen die er wel mee kunnen omgaan... dan geen plezier aan mogen beleven. Iedereen die gokt en die het verantwoordelijk doet... weet dat je niks
2: kan winnen. Maar kijk, dat snap ik. Maar dan vind ik dus het plezier... van die paar mensen die er wel mee om kunnen gaan... echt niet opwegen tegen alle mensen die er niet mee kunnen omgaan... waarvan hun leven verwoest wordt, die in de schulden terechtkomen... waar wij dan vervolgens als overheid en gemeenschap ook van alles aan moeten doen... om te zorgen dat ze niet op straat belanden en aan een crack cocaïne zitten zometeen. Want die mensen die het wel kunnen, die kunnen ook gewoon niet gokken... en heel blij worden van een verzameling Lego-poppetjes... of een barbecue of letterlijk elk ander ding onder de zon... wat wel gewoon goed is en waarvan mensen niet helemaal ontsporen. Dus ja. Weet je, ik zeg maar even wat. Hè. Maar dat is mijn standpunt in ieder geval.
0: Ja, nou ja. Goed, dan is het gewoon een geval dat je agree to disagree. Ik ben het er niet mee eens, maar dat gebeurt ook wel eens bij ons in ons
2: dat gebeurt.
0: Ja. Zelfs wij zijn het keer niet...
2: Kijk, eindelijk een meningsverschil. Zonder Jelmer hebben we gewoon een keer een meningsverschil. Nee.
0: Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik weet
3: dus Jelmer hebben we er genoeg, hoor.
2: Nee, maar ik bedoel niet zonder... Nu omdat hij er niet is.
0: Maar goed, tot zover onze standpunten over het rookvrij strand, over veiligheidskopie. Dit was de standpunt in de regio, we zijn niet uitgelopen. Maar het is tijd voor muziek en een legendarische combinatie van muziek, als ik mag bekennen. Want er is vandaag een nieuw album uitgekomen van Paul McCartney. Dat album heet The Boys of Dungeon Lane. En een van de singles die daarop staan is het nummer Home to Us. Dus die gaan we nu even luisteren.

0: Jelmer en de M&M's. Jongeren infotainment op de laatste vrijdagavond van de maand.
1: Vanzelfsprekend we dingen vonden, toch kwam er telkens iets nieuws. Met energie is het net zo.
2: We proberen, we leren, we worden slimmer. Steeds slimmere energie.
3: Oké, sorry, wat technische storingen hier. Er gaan ineens allemaal rare reclames bij mij afspelen. Dat is toch spannend. Je hoorde net Paul McCartney met Ringo Starr Home to Us. De twee Beatles maken gewoon in 2026 nog een nummer. Als ik nu een tweede poging ga wagen om het nummer wat ik eigenlijk net wilde instarten, opnieuw in te starten. Dus nou ja, dat was even de afkondiging van net. We gaan nu even luisteren naar Golden. Heel wat anders. Ja, alweer.

0: Ja, je hoorde Huntress met Golden, natuurlijk van de film K-pop Demon Hunters. Om te vieren dat dit nummer het beste nummer van het jaar heeft gewonnen op de American Music Awards. Heel veel K-pop succes overigens, want BTS won beste artiest, beste mannelijke K-pop artiest. Kortom, heel erg veel K-pop hype op de American Music Awards. En een schokkend nieuws, Taylor Swift werd 8 keer genomineerd, maar die won helemaal niks dit jaar.
1: Ja,
2: goed zo.
0: Ja, kijk, weet je...
1: Of ik nou echt blij ben met Golden? Jee, mijn
0: Song of the Year. Ja, dat is ook weer waar.
1: Ja, maar Song of the Year, waarom? Kwantiteit? Want de kwaliteit gaat er na 4 keer wel vanaf, als je het hebt gehoord.
2: Nou, dat is waar. Ik vind het ook niet zo'n goed nummer.
0: Ja, maar
2: hij is niet slecht, maar hij is ook gewoon niet zo goed. Het is gewoon zo van... Het is een prima...
1: van die nieuwe Sia. Oh,
2: het is een prima... Ja,
1: zo'n pop-pleuris nummer.
2: Ik vond hem ook niet goed.
1: Het was helemaal lijf
2: ze van. Probeerden het zeg maar weer een beetje voor titanium te creëren.
1: Ja, met
2: maar het was gewoon niet goed. Nee. Het was niet slecht, maar het had niet diezelfde Anthony...
1: Het is zo repetitive.
2: Ja.
1: Elk couplet weer. En een,
2: maar ik vind het sowieso persoonlijk. Persoonlijk, maar dat is ook iets... Dat zijn dan roddels uit het muziekcircuit die ik nog weet van toen ik ook een beetje daarin betrokken was. Is gewoon, David Guetta produceert ook heel weinig zelf. Hè? Heel veel van wat hij doet, dat zijn allemaal mensen die dan voor hem produceren.
1: Oh,
2: hij is gewoon DJ.
1: Hij poept ze uit, die nummers.
2: Ja, maar dat is het ding. En hij dat heet dan, in de muziek, wat heet dan ghost producties? Dus dat zijn producers.
1: Ghost writers.
2: Die maken het en die verkopen gewoon volledig de rechten en vragen daar geen credits voor. En die krijgen dan gewoon, zeker als het dus een hoge kwaliteit nummer is, dus een bepaalde standaard ervoor, krijgen zij gewoon €20.000 overgeschreven. Dus je hebt een hele grote groep mensen in de muziekindustrie, die produceren gewoon nummers. Die vinden gewoon per nummers pakken ze 20.000. En die zijn totaal niet bekend. Niemand heeft een idee wie het zijn, wat ze doen, whatever. Maar dat merk je dus zeker bij types als David Guetta. Want je herkent heel vaak producers die zelf muziek produceren aan het feit dat ze dezelfde soort tools gebruiken. Dus je gebruikt misschien dezelfde soort amplifier. Ja. Of dezelfde soort plugin die een echo geeft of whatever. En heel onbewust wordt muziek, zoals als je andere genres maakt of variaties, heel herkenbaar. Want denk je van, oh, maar hij gebruikt ongeveer deze combinatie aan geluiden.
1: Hmm.
2: Nou, mensen die veel ghost producers gebruiken, daar hoor je dat dus niet bij. En David Guetta is zo'n geval.
1: Ja, want hij viel me gewoon op de laatste tijd, jongen. Elke top 40 heeft al 4 Guetta-nummers. Ja. Dan denk ik, wat de...
2: En dit is overigens altijd al zo, hè? Waarom waren heel veel van die dance-artiesten in 2013 ineens zo populair? Omdat er toen een hele grote groep mensen achter zat, uit California, zeg maar, die normaal popmuziek maakten, die toen een beetje overgegaan waren op dance. Die zijn nu weer overgegaan op andere dingen. Toen werd het een tijdje rap, hip-hop, was dat ook heel populair. Nu zie je dat ze veel meer bij die pophoek zitten, zeg maar. Maar de grap is dus, dat zijn eigenlijk dezelfde getalenteerde mensen waar je dus nooit van hoort.
1: Ja,
2: dus,
1: precies. Ja,
2: sorry, een beetje sidetrack. Sorry hoor. Maar
0: ja, dat is leuk, want we zijn eigenlijk al door de tijd van de irritatiefactor.
2: Nee, de irritatiefactor heeft gehoord.
0: Dat vind ik ook. Dus
1: ik heb wel de andere nummers.
2: We hebben vrije invulling, die kunnen we wel gewoon wat inkorten zo.
0: Nou, oké, is goed, maar irritatiefactor dan. Wie heeft een irritatiefactor? Ik persoonlijk niet vandaag.
1: Wij Mickey. Allemaal.
0: Ja, oké.
1: Ik was today years old dat ik de krant las bij de tandarts en ik zag ineens dat er een proef was op de zeeweg en dat die dus toch doorgaat en dat we eerst 2 dagen krijgen en dan de godgans zomer gewoon dat die hele zeeweg afgesloten is. En ik denk echt, waarom? Zijn 2400 petities niet genoeg aantekeningen dat niemand dit wil?
0: Hij wordt niet afgesloten, toch? Het is een baan die dicht gaat.
2: Ja. Ik kan wel wat context geven als raadslid.
1: Ja, jij weet het misschien wel beter in de details. Maar,
2: nee, maar ik kan wel even inleiden.
1: Het is gewoon kut.
2: Ik kan hem wel vinden. Ik vind het ook kut. Overigens kan ik ook over zijn, maar ik kan hem even inleiden.
0: We zijn
2: het
0: weer met elkaar eens. We zijn helemaal terug.
2: Goed, hè? Goed, ja. We zijn weer back met z'n allen. Nee, dus we hebben

0: Maar met de provincie werkt de gemeente op meerdere fronten samen, ook met de regio. En daar hebben we dus iets dat heet de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid. Nou, die hebben speciale aandacht gehad voor de kust. Hoe kunnen kustplaatsen nou beter bereikbaar zijn? En met
1: snelweg.
0: Lumineus idee kwamen de ambtenaren. Die kwamen met het idee, nou dan moeten we een OV-verbinding hebben die heel soepel werkt en in één keer doorrijdt van plek A naar B.
1: Ja.
0: Waarbij dus mensen misschien niet in Zandvoort parkeren, omdat er dus altijd file staat, maar ergens anders. Nou, in theorie heel leuk. Niet als dat ten koste gaat van een weg die mensen toch wel nemen. Dus, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, we gaan de zeeweg in plaats van twee maanden gaan we één maand maken, inderdaad. En dat gaat nu de hele zomer lang gebeuren. Nou, dat heet inderdaad wat jij zegt, Mickey. Wij hebben daar tegen geageerd met C. Precies, wij hebben daar tegen geageerd met C. Een meerderheid van de raad heeft daarvan gezegd, dat willen wij niet. Ja. Alleen het probleem is, de zeeweg is een provinciale weg. En de provincie zegt, wij gaan het alsnog doen. Nee, zeeweg is provinciaal. Provincie gaat erover, provincie Noord-Holland.
2: Is het niet Bloemendaal die, die zegt...
0: Nee, het is de provincie Noord-Holland. Die gaan erover. En die hebben dus gezegd, we gaan het toch wel doen. En wij hebben ook op een gegeven moment nog de suggestie gedaan van, jongens, als je het dan al doet, kunnen we het dan niet over een van de twee fietspaden doen? Dus bijvoorbeeld het linker fietspad. En dat je het linker fietspad direct laat doorlopen op die vrije busbaan die al langs de boulevard ligt. Dat je in ieder geval niet die extra banen kwijt bent nu qua autoverkeer. Nou, dat kon allemaal laatst moment niet. Vonden ze wel een goede suggestie overigens. Misschien dat dat ooit in de toekomst nog een oplossing wordt. Maar kijk, persoonlijk, ze willen het dus heel goedkoop of gratis gaan maken, geloof ik, dat OV. Ik denk gewoon niet dat werkt.
2: Het is inderdaad dat OV, hoe dat er dan uitkomt te zien is. Dan moet iedereen die moet gratis parkeren in de Expo Greater Amsterdam.
3: Vijf huizen, dames en heren.
2: Vijf fucking huizen. En daar gaan inderdaad snel bussen. Niet 20 per uur, nee. Ik denk, misschien take it or leave it, 5 per uur. Die gaan dan inderdaad van de Expo Greater Amsterdam in vijf huizen direct naar Bloemendaal aan Zee. En daar ben je lekker op je god vergeten kont. Lekker aan je, op jezelf aangewezen. En dan mag je het lekker uitzoeken. Ik snap dat niet.
0: Dus de bus is gratis. Ze gaan ook naar Zandvoort.
2: Oké, nou, sure. De bus is gratis, whoop-die-doo. En parkeren is ook gratis, whoop-die-doo. Nou, ik weet het niet hoor. Maar zie jij Trien Huppelpup met twee huilende kinderen? Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Drie kwartier in een fucking stinkbus die helemaal vol zit. Drie kwartier in een fucking vijf huizen zien rijden. Die ook gewoon, die bus komt ook gewoon in de file terecht. Ik wil niet heel veel zeggen hoor, maar die gaat echt wel in de file staan.
0: Ja, bepaalde stukjes gaan alsnog file zijn.
2: Dat wordt ellende.
0: Maar precies wat jij zegt, dat is het probleem. Want mensen die met het OV willen, die gaan gewoon met de trein.
1: Ja.
0: En natuurlijk heb je wel een probleem voor mensen die bijvoorbeeld vanaf Hoofddorp komen, wij spreken. Maar daar moet je echt hele andere oplossingen voor zoeken. Dat gaat niet werken met deze buslijn zoals die nu is. En mensen die gewoon inderdaad meerdere kinderen hebben, whatever. Ja, die nemen gewoon de auto. Waarom?
1: Ja.
0: Heel simpel. Als jij vrijheid. Met 5-6 mensen, vrijheid. Maar ook als jij met 5-6 mensen een treinkaartje koopt, ben je echt oneindig duurder uit dan gewoon met de auto die je toch al hebt, wat voor heel veel mensen het geval is, een beetje benzine betalen en hop erheen rijden. Dus ik vind het ook gewoon, ik vind het echt ontzettend dom. En ik moet wel zeggen, mijn persoonlijke irritatie, moet ik ook niet zeggen, is dat ik dan wel vind dat, we hadden daar dan een vergadering over, heeft iedereen over gezegd van, ja, dat willen we niet. Provincie doet het toch. Dat toen Jong Zandvoort vlak voor de verkiezingen ineens met een petitie kwamen. Want ze waren ineens zo tegen. En dan gaat natuurlijk iedereen voor de verkiezingen zich ineens selectief verontwaardigd voelen. En daar gebeurt toch niks mee. Dat gaat gewoon de kliko in. Want dat wordt gewoon verkiezingsstunt, zeg maar. Dat vind ik dan wel heel... dat is voor mij dan weer een irritatie. Dat ik denk van dat voelt weer lekker, lekker makkelijk puntjes scoren. Maar het is gewoon kut. Het is gewoon een kutregeling. Ik baal er ook van dat het kan. Maar
3: ik denk vooral dat je de mensen er heel erg mee hebt die de zeeweg elke dag gebruiken om naar werk te komen. Want die zijn er ook gewoon onderweg.
2: Je hebt twee toegangswegen. Eén is fucking twee baans, twee richtingen, wat al echt hoofdpijn is. En die andere is vier baans, twee richtingen. En dan ga je die gewoon elimineren. En dan zeggen ze, ja, maar met de Formule 1 dan is die weer open. Nee, met de Formule 1 is die helemaal niet open, want dat is dan een horecaweg. Dan moeten we ook met z'n allen kacheltje, de Zandvoortselaan pakken. Ik vind het zo achterlijk.
0: Maar weet je waar dit ook vandaan komt? En dat wordt ook natuurlijk nooit besproken. Dat kan ik zeker niet in de raad zeggen. Maar het is ook zo'n, een beetje misplaatste linkse gedachte. Er zijn ook letterlijk memes voor van in Amerika. Dat ze zeggen van, one more lane bro, one more lane. Dus dat van één extra weg, weet je wel. Dat gaat het probleem oplossen. En het punt is, het klopt statistisch gezien absoluut dat meer banen helemaal niet altijd verkeersopstoppingen oplossen. Maar het is wel degelijk zo, en dat onderzoek hebben we natuurlijk ook gewoon gedaan, voordat we überhaupt hierop reageerden, dat twee baans naar één baans, dat maakt echt een gigantisch verschil. Want wat is het fijne aan een tweebaansweg? dat je de mogelijkheid hebt om in te halen. En ja, dat heeft een ontzettend grote positieve invloed op de doorstroom. Kijk, als jij van 3 naar 4 baan gaat, dan wordt het verhaal inderdaad wel van, dan is het, heeft het dan nog zin?
2: Is het wel een beetje...
0: Ja, dan is het inderdaad de vraag van, heeft het altijd zin? Dan kan het soms gaan over, kan de afgang niet juist beter of whatever. Maar het probleem is, dat idee zit in mijn, naar mijn gevoel, gewoon ergens in het hoofd van een of andere ambtenaar die dan een of andere opleiding heeft gehad met zo'n professor die dat helemaal heeft rondgebazuind.
2: Die ziet een bus is 80 mensen. Ja. Dat scheelt 80 auto's op de weg. Ja, maar die 80 mensen zijn niet blij.
0: Precies, en die denkt dan dat dit een hele goede oplossing is. Maar dat is het gewoon. Gewoon niet. Wiskundig niet. Hè? Want laat duidelijk zijn, Nederland is niet de enige plek met 2 wegen. Het is Zandvoort hier. Het is niet de enige plek waar we van 2 naar 1 weg gaan ineens. Dus er is superveel fucking data waaruit gewoon blijkt dat het niet werkt. Ik kan gewoon een statement maken dat het niet gaat werken. Zo zeker weet ik, gebaseerd op de data, dat het bullshit is. En dat nemen ze niet aan.
2: Ik durf te wedden dat ze dan die enquête uitdelen in de bus. Dat er misschien... in de hele zomer dat ze die test hebben gekund... dat er misschien 2 mensen tevreden zijn. En dat ze dan denken... ah, nou, 2 mensen waren tevreden. Weet je wat? Het is permanent. We laten het lekker zo, jongens. Zoek het uit. Dan ga ik echt met verf die straat op... en dan ga ik zeggen... Noord-Holland, jullie zijn een stel klootzakken.
0: Ja, maar dat,
2: en dan
0: dat is
2: het echt lijp. Dan zet ik dikke strepen met mijn auto. Ga ik burn-outs doen. Ik ben echt helemaal lijp.
3: You have chosen violence.
2: Ja, maak de zeeweg 2 banen. Ja. 4. Ja. Maak het fucking 4-1 richting.
0: Ja. Nee, ik denk... Ja, en dan moet ik nog 1 ding zeggen. Sorry, maar dit... echt even verdienen. Dan gaan al die bestuurders van maar we zijn het wel mee eens. Maar goed, laat het maar misgaan. Hè? Want dan zien ze het tenminste bij de provincie. Maar dat is dus altijd een mindset. Nee, maar wacht even. Dat is dus een mindset die ik haat. Want het is van dus dan heb je een hele zomer lang allerlei bewoners van heel veel ongemak gegeven. Hè? Dus je hebt eigenlijk gewoon hun leven kutter gemaakt. Het is een klein ding hoor. Maar goed, maar dan nog. Je hebt het leven gewoon kutter gemaakt voor een aantal mensen in een aspect.
2: Ja, zeker.
0: En dan kan je vanuit je bestuurlijke bubbel lekker makkelijk zeggen, Maar dan ziet de provincie wel dat het niet klopt. En waarschijnlijk klopt het dat ze het dan niet zien. Maar heb je wel dus de hele zomer lang een aantal mensen gewoon getraineerd.
2: Ik denk het overgrote gedeelte.
0: En dat haat ik dus ook heel vaak in de politiek. Dit is echt een mindset die heel vaak terugkomt. Dat ze denken van, maar dat kunnen we natuurlijk wel even doen. Want dan wordt het tenminste duidelijk. Nee, je fuckt je bewoners.
2: Ik wil niet heel veel zeggen, maar in Brabant gewoon... zitten ze al maanden, jaren, hele decades zitten ze op hun knieën. Oh, overheid, oh, Den Haag, alsjeblieft, maak die 2 baans snelwegen richting Duitsland, maak het alsjeblieft 3 baans. Ja.
0: Want en dat heeft ook nog wel zin, statistisch. Vanaf 3 baans wordt het wat
2: spannender. Omdat je in die regio's heb je heel veel vrachtwagens. Ja. Die hebben de rechterbaan, zo is het nou eenmaal. En dan heb je van die nitwits die met 1 km/u verschil gaan inhalen op een 2-baan snelweg. Dat is vraag om file. Ja. Ja. Zeker door de week, in de avond.
3: Ik moet zeggen, ik heb vandaag ook op de zeeweg gereden. Ik rij over de zeeweg voor mijn werk altijd. Als ik naar werk ga ik over de zeeweg.
2: Jij hebt er al helemaal af van. Kan je weer door het graftakken bentveld heen?
3: Kijk, weet je, ik ga dan waarschijnlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik word eigenlijk gewoon geforceerd door de provincie om met de fiets naar werk te gaan. Nou ja, goed, oké. Maar dat doet te veel.
0: E-bike, Mike.
3: Die heb ik natuurlijk wel. Dat is goed.
0: Dat is waar.
3: Nee, maar goed, ik wil het even afsluiten. Dit was onze irritatiefactor. Natuurlijk, de zeewegproef is al meerdere malen punt van discussie geweest. Het wordt waarschijnlijk een regelrecht drama. Dat kunnen we concluderen. Hier, Mirko maakt dan een statement. Eind van het jaar gaan we daar even op terugblikken. Dat ga ik nu noteren.
0: Zeker, gaan we doen.
3: Voor nu is het tijd voor... Ja, hij is er niet, maar toch heeft hij een M&M het gekozen.
1: De M&M hit van de maand.
3: Ja, want jammer heb mij eigenlijk al de hele week van... Ja, als je het programma voor de radio gaat maken, moet je echt deze draaien.
0: Oh, ik heb het gevoel dat jullie twee altijd die hits hebben. Mickey en ik die krijgen...
2: Ik had hem vorige maand.
3: Oh. Ja, hij had hem vorige maand.
2: Toen had ik ongeluk hetzelfde nummer uit.
0: Nou, weet je wat? Ik heb al heel lang geen M&M meer. Dan claim ik de M&M hit volgende maand ook gewoon. Ja, gewoon helemaal geen zeggenschap meer.
2: Iedereen moet gewoon een M&M hit.
3: Oké, maar ik wil even... Dit is nu dit is jammer dus gekozen. En dit is blijkbaar de nieuwe grote Nederlandse artiest. Die is nu nog klein. Ik heb hem nog niet geluisterd. Dat wordt voor mij ook de eerste keer. Ik ben een beetje bang, maar we gaan het even luisteren. Hier is Bodie.

0: Ik presenteer uw contact. Dit was Ritme van de Nacht, Bodie. En de reden dat Jan me deze aangedaan is omdat hij op het Haarlems Dagblad een interview met deze jongen heeft gehouden. Hij is blijkbaar 15 jaar oud en heeft nu dus zijn eerste single uitgebracht. Dus die hebben we bij deze hier even gedraaid.
1: Maar dat is wel knap. 15
0: Bodie
1: jaar.
0: Met Ritme van de Nacht.
1: Aan de andere kant denk ik, hoe wat weet een 15-jarige van het Ritme van de Nacht. Maar op zich, het was niet slecht. Ik kan niet halen.
0: Ja, dat is wel een beetje dubieus eigenlijk, hè?
1: Ja, het Ritme van de Nacht.
2: Ik ga hier wel gewoon niks.
1: Bedoelt hij dan dat hij filmpjes zit te kijken s'nachts? Het Ritme.
2: Jesus Christ.
1: Sorry, ik ben 5 pijntjes in voor de luisteraar. Dus het is een okay. Niveau daalt, zeg maar.
0: Omdat we net wat uitlopen zijn.
2: Man doet alleen maar uitzending als hij helemaal lacht. Dat is gewoon meer dan je altijd
1: dat,
2: zit. Kast kachel lam, want anders kan hij de uitzending niet overleven.
1: Anders kan ik het
2: voor
1: niet doen. Dan is het gewoon klaar. Oké, maar ik ga maar door. Sorry, we zijn weer achter de tijd.
0: Ik was eigenlijk aan het vertellen dat we net uitgelopen waren. Ja. Zodat we even naar een lekker nummertje gaan luisteren weer. Yes. Ik weet dat dit een artiest is waar jij niet zo'n fan van bent, hè Mirko?
1: Ik haat Sabrina Carpenter.
0: Ja, ik niet. Sabrina Carpenter met de house tour hier op ZFM.

0: Ja, je hoorde Sabrina Carpenter met House Tour, het één na laatste nummer alweer van de uitzending. Ja, ik ga jullie eventjes vrij... Ja, zeker. Ik ga jullie even de vrije tafel geven. Ik hoor heel veel gesprekken net zo buiten de omroep. Willen jullie daar iets mee delen?
1: Nee.
2: Nee, dit is Mirko's X-account.
1: Ja, dit ging en, even...
2: dat is gewoon heel controversieel. Mensen die hem volgen, die weten wel een beetje wat daar voorbij komt. En, ja.
1: Nee, ik had het gewoon over hoe... Ik had een beetje gewoon over accounts en anonieme accounts en zo. Maar eigenlijk gewoon specifiek had ik het er net over... dat ik gewoon sowieso wel gewoon deel wat ik vind. Dus toen liet ik gewoon wat dingen op mijn account zien. Ja. Nee, eigenlijk niet zo heel spannend. Ja, dus nee.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, goed. Ja.
1: Ik heb heel weinig van het nummer gehoord, sorry.
0: Nou ja, kijk, je hoorde dus net Sabrina Carpenter met House Tour. Oké, je hebt het al eerder gezegd, maar wat heb je nou eigenlijk tegen Sabrina Carpenter dan?
2: Ja, waarom heb jij iets tegen haar?
1: Okay,
0: ik weet wat het is, maar ik wou het dit nog een keer horen.
1: Heel raar. Wacht, er zijn meer dingen. Ik vind haar muziek gewoon... het mist, zeg maar, een bepaald soort element... waardoor ik denk van, oké, dit maakt het nou echt uniek of apart. Bijvoorbeeld Billie Eilish, een goed voorbeeld. Ik vind Billie Eilish niet zo nice, maar... Zij maakt wel echt haar eigen muziek. En haar producties zijn soms best wel interessant. Dat komt ook omdat ik haar broer natuurlijk voor haar produceert. Dus ze heeft best wel een soort eigen sound. Dat mis ik bij Sabrina Carpenter. En ik vind ook... Ja, ze doet het een beetje aan dat... Popie hopie Hollywood nep feminisme. Weet je wel, van oh vrouwen. En elke videoclip wordt een man vermoord voor geen enkele reden. En op een gegeven moment wordt het gewoon een beetje uitgekoud. Dan denk ik van ja, elke keer maar diezelfde simpele boodschap. En weer een man die overhoop gehaald wordt in een videoclip. Dan denk ik, het is wel een beetje klaar op een gegeven moment. Weet je, dat vind ik gewoon niet zo nice van haar.
0: Je wilt eigenlijk een beetje zeggen, het is een beetje een trucje. Een beetje een image. Niet
1: ja,
0: echt een
1: ja, het is gewoon inderdaad. Het voelt allemaal een beetje te simpel. Zeg maar een heel raar voorbeeld. Ik heb niet zoveel met Taylor Swift. Maar ik kan wel van haar zeggen dat Taylor Swift is echt Taylor Swift. En ze maakt wel haar eigen muziek en heeft haar eigen vibe en haar eigen gevoel. En ik snap natuurlijk ook, hè, popmuziek blijft popmuziek. Dus dat is altijd wel wat meer overeenkomsten. Maar daarbinnen doet zij het best redelijk. En dat vind ik voor Sabrina Carpenter gewoon niet.
0: En kijk, natuurlijk Sabrina Carpenter is natuurlijk helemaal viraal gegaan met Espresso natuurlijk in 2024, dat wil ik bijna zeggen.
2: Ja, dat is niet zo heel lang geleden, maar...
0: En kijk, ik volgde haar dus daarvoor al wel. Want ze was natuurlijk begonnen bij de Disney Channel. In de serie Girl Meets World. Spin-off van de Boy Meets World. Dus zij is heel erg begonnen als een Disney-meisje.
1: Ja, ik kijk tegenwoordig altijd anders aan naar dat soort dingen... als ik dan sinds ik weet van de connectie met Epstein en Nickelodeon en zo.
0: Nee, maar dat is, we hebben het hier wel over 2016 Disney. Hè? Dus niet van het vroege Disney.
1: Ik bedoel, als je keek hoe lang Weinstein nog actief was en zo...
0: Dat was ongeveer 2018 nog zo.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Dus daar ga je al. Weet
0: ja, oké. Okay. Nee, dat had ik, maar dat is ongeleid. Maar je ziet ook gewoon dat ze daarvoor dus... haar muziekgenre is een beetje gegaan van wat Disney geproduceerde tienerpop... Mm-hmm. naar dat overgeproduceerde, een beetje oversexualized adultpop... die op de een of andere manier heel catchy klinkt... maar eigenlijk allemaal gewoon door Jack Antonoff is geproduceerd... die ook best wel veel voor Taylor Swift produceert. En dan denk je, ja, wat zit ik nou eigenlijk naar te luisteren? Ik vind bijvoorbeeld ook een andere artiest die een beetje naar hetzelfde straatje valt... is Olivia Rodrigo. Ik vind dat al een stuk beter... want die ook wat meer met een beetje rockmuziek durft te experimenteren. Zo. Ik vind dat... Nou, het is een heel ingewikkelde discussie.
1: Nee, maar ik snap je wel. Waar het mij gewoon om gaat... Ik heb ook een opleiding muziekproductie gedaan. Hè, dus ik snap zeg maar ook het verschil tussen wat vind ik persoonlijk leuk... en wat is objectief leuk of wat is objectief goed, zeg maar. Ja. Maar wat ik dus mis bij Sabrina Carpenter... ik vind haar gewoon echt... als je gewoon denkt aan de meest standaard definitie... van een popartiest in vrouwelijke vorm... dan denk ik echt aan Sabrina Carpenter.
0: Ja, dat is wel
1: dat
0: waar.
1: Irriteert me. Ik mis gewoon... En het hoeft echt niet zo spannend te zijn. Want pop gaat letterlijk over appealing to the mass, zeg maar. De massa, het geheel. Alleen in het geval van Sabrina Carpenter... denk ik van, kom op, waar is jouw kleine gevoel van eigenheid... dat kleine sprankelingetje, dat mis ik. En dat vind ik gewoon... Vind ik irritant.
0: Wat vind jij dan bijvoorbeeld van K-pop? Ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Hetzelfde verhaal.
0: Ook heel erg overproduceerd.
1: Ja,
0: hè?
1: Heel overproduceerd. Wat ik wel leuk vind aan K-pop ten opzichte van... westerse pop is dat het vaak durft om een beetje wat meer... ja, een beetje heel ouderwets, walgelijk cringe wordt... maar een beetje meer swag te hebben, zeg maar. Het durft een beetje...
0: Een beetje
1: van die vieze bassen... en een beetje... het durft iets dirtier te zijn qua sound en zo. Maar ja, goed, als je dan inderdaad naar 30 van die nummers hebt geluisterd... dan denk je ook van het is wel weer mooi geweest, zo, weet je. En het is sowieso een plaag binnen de pop. Maar wat ik dus vet vind... Want pop is ook, even voor de luisteraars, is ook heel moeilijk om te maken. Hè? Dat is ook wel even iets om te zeggen. Het is heel moeilijk om iets te maken waar heel veel mensen van houden. En hele simpele dingen kunnen juist veel moeilijker zijn dan makkelijkere dingen. Omdat met simpele sounds de juiste energie opwekken. Het juiste gevoel van relatability. Een bepaald gevoel van zeg maar, dat het nog enigszins apart is. Dat vereist heel veel werk. De mensen die het sound design doen. De sound engineering. Dat is echt bizar hoeveel talent daarachter zit, zeg maar. Dus het wordt ook al heel makkelijk afgedaan als, oh, het is allemaal niks. Nee, het is juist, ik zou eerder zeggen dat, zeg maar, de vage jazzmuzikant het soms makkelijker heeft, ondanks dat mensen altijd weer van, oh, kijk eens hoe geweldig,
0: artsy, whatever. Ja,
1: ja, dan de mensen die pop maken. Alleen, dan nog vind ik dat je binnen de pop, dat vind ik al helemaal de kunst, moet zoeken naar waar houden mensen van. En wat geeft het gewoon net even iets wat het eigen maakt? Ja. En dat mis ik bij haar. Ja, okay.
0: Ik vind het een goede analyse. Ja, okay. We gaan langzamerhand richting het einde van de uitzending. Ja. En jij moet nog even wat aankondigen, Merk. Want jij hebt weer een plannetje voor volgende maand.
1: Ja. Ik had vorig jaar al een hele walgelijke takeover gedaan van de uitzending, geloof ik. Met mijn objectief slechte muzieksmaak. Hè. Dus als muziekproducent weet ik dit. Ik weet dat het vaak minder goed afgemixte en geproduceerde muziek is. Dus het is objectief minder goede muziek. Maar ik denk dat het ook een beetje de ziekte is. Net als met mensen die heel erg into kunst zijn. Dat ze op een gegeven moment gewoon naar een zwart blok kijken. En denken, wauw, een zwart blok, zeg maar. Weet je wel? Dat is, zeg maar, wat er muzikaal met mij is gebeurd. Dat ik dan gewoon een hele vage shit zie. En denk, wojo, dit is vet. Dit is raar.
2: Nee,
1: weet
2: je
1: wel? Dus bereid jullie volgende keer voor op een aantal nummers die wel gewoon objectief heel goed zijn, maar ook gewoon echt a load of crap, zeg maar. Gaan we gewoon een leuke uitzending van maken. Gaan we lekker maken.
0: Dus ik heb voor mezelf een extra challenge gezet. Kijk, weet je nog wat? Vorige keer sloot jij die uitzending af met dit nummer. Weet je dit nog?
1: deze
2: ken ik.
1: Pom.
2: Is dat Miku? Ja.
1: Hè? Nee, Chiaro Pamyu. Wel Japan, maar niet Miku.
0: Ik dacht, kijk, weet je, ik vond het te makkelijk om deze te draaien. Hè? Want ik denk, we moeten mensen een beetje emotioneel en mentaal voorbereiden op die takeover van jou.
1: Ja.
0: Dus ik ben, ik had mezelf als idee gesteld, ik wil een nummer hebben om deze uitzending mee af te sluiten, die ik tof vind. Maar die ook jij zou kunnen draaien.
1: Oké.
0: Dus ik heb daar een beetje naar gezocht en gedingen. Nou, niet heel lang naar gezocht, maar goed. Dus dat gaan jullie zo nog horen. Maar voordat we dat gaan horen, wil ik eerst eventjes gewoon jullie bedanken voor het present zijn bij deze uitzending. Ik vond het een goede uitzending, Wiljer. Ik weet niet hoe jullie er tegen aankijken.
2: Ja, was zeker goed.
1: Ja, ik ook. Ik vind ook wel, zeg maar, wat ik altijd nice vind, is, zeg maar, soms dan mist één van ons gewoon. Maar dat is ook leuk, want daardoor zijn de gesprekken gewoon net even wat anders. Het is ook leuk als we dan weer helemaal compleet zijn. Hè? Dus dat is echt letterlijk iedereen er is. Maar ik vind juist ook wel grappig dat gewoon af en toe ineens één van ons er niet is. Want dan merk je gelijk dat de onderwerpen die besproken worden, de muziek, de manier waarop we interacteren ook weer anders is. Dus ook weer, geeft ook weer nog extra leven erin. Dus ik mis jou maar wel. Dus volgende keer hoop ik dat hij er heel erg bij is.
0: Ja.
1: Maar het is ook zo van, voor nu was het oké. Weet je, dat was nu wel leuk.
0: Goed wat ik zeg. Ik heb dus een nummer uitgekozen. En ik vind het zelf heel grappig. Okay. Maar we gaan die zo dus even luisteren. Maar hij is wat korter, dus we moeten nog even wat tijd vol praten. Maar dus volgende maand, mensen. Prima. De Meer Coke Show uitzending. Ja, heb je nog andere speciale dingen die je gaat doen? Of gewoon weer lekker je eigen gekte met goede muziek? En objectief twijfelachtige muziek. Maar
1: wat ik wel weer ga doen, wat ik natuurlijk vorige keer ook deed. Ik had vorige keer een soort mashup gemaakt van verschillende nummers. Dat ga ik natuurlijk weer doen. Want ik heb gewoon elke keer, als ik dat één keer per jaar die kans krijg, heb ik gewoon een hele bak nummers waarvan ik denk van, ja, kut. Dat moet ik allemaal laten horen.
2: Volgende maand.
1: Ja, dus volgende maand kom ik ook weer met mijn eigen remix van een aantal nummers. En misschien wel twee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval één.
2: Okay.
1: En we zien het wel.
0: Oké, maar leuk. Het is tijd. Wat jullie nu gaan horen is een nummer wat ik heb uitgekozen, maar wel om jullie emotioneel voor te bereiden volgende maand.
2: Nou, ik vind dit echt dit is gewoon hartstikke mainstream.
0: Maar er komt nu nog iets, hè?
2: Dat zie ik.
0: Ja, maar dit is anders. Ik heb dit nummer wat in het programma klopt niet.
1: Oké.
0: Dat is een trick. Dat is mijn trucje.
2: Dit nummer is gewoon fucking goed.
0: Ja, weet ik. Maar goed, we gaan iets anders. Dus luisteren.
1: Okay.
0: Ik wil jullie bedanken voor het aanwezig zijn. Volgende maand is de Mirko-uitzending. Welke datum weet je dat al?
1: Weet ik.
2: Even snel kijken.
1: Als deze Microsoft reageert. Ja, 30. Nee, dat is niet waar. 26 inderdaad.
0: Oké, we gaan hem nu draaien. Ik weet dat Mirko hem kent. We gaan hem nu luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende maand, de 26e, de Mirko-uitzending. Dit is de andere. Nee, dit is verkeerd. Ik heb de verkeerde ingeklikt. No. Deze bedoel ik. Deze bedoel ik. Zelfde EP.
1: Die ken ik, ja. Yeah. Ja.
0: Dus gelukt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende maand. Ik kan daar geen Japans lezen, blijkbaar.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudig winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletschersspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren...